begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland is vogelgriep vastgesteld. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. In een straal van 10 kilometer is een ophokplicht ingesteld. Die maatregel treft 25 bedrijven. Ook mogen in dat gebied geen pluimvee, eieren en mest worden vervoerd. Landelijke maatregelen zijn volgens het ministerie van Landbouw nog niet nodig. Die werden vorige maand juist opgeheven. Sindsdien geldt er alleen nog een ophokplicht in de Gelderse Vallei en nu dus ook bij Biddinghuizen. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Bij een van de huizen zijn ruiten ingegooid en de politie vreest voor meer vernielingen of brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen de wijk niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De mishandelde kinderen van 6 en 7 zijn uit huis geplaatst. De vier landen in het Nederlandse Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. Naast Nederland en Curaçao zijn Aruba en Sint Maarten zelfstandige landen binnen het Koninkrijk. Sint Maarten heeft al aangeboden eind dit jaar de eerste Koninkrijksconferentie te organiseren. In Thailand hebben wetenschappers botten gevonden van een gigantische dinosaurus. Het dier was 27 meter lang en twee keer zo groot als de Tyrannosaurus rex. Het is de grootste dino die ooit is gevonden in Zuidoost-Azië. Het dier met lange nek en staart leefde waarschijnlijk vooral van naaldbomen. Het weer. Vannacht is het overwegend droog en koud, minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor het eerst in bijna 2 maanden is er weer een uitbraak van vogelgriep. Het virus is vastgesteld op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. En in een straal van 10 kilometer zijn een ophokplicht en een vervoersverbod ingesteld. Sinds vorige maand gelden er geen landelijke maatregelen meer tegen de vogelgriep. In Jeruzalem hebben nationalistische Israëliërs de bezetting van Oost-Jeruzalem gevierd. Duizenden mensen liepen mee in de omstreden jaarlijkse vlaggenmars. Net als de afgelopen jaren zijn er aanvallen op Palestijnse burgers en winkels gemeld. Volgens Israëlische media zijn zeker 13 mensen opgepakt. Israël annexeerde Oost-Jeruzalem in 1967, wat internationaal niet wordt erkend. Palestijnse inwoners beschouwen de vlaggenmars als een provocatie. De luchthaven van Palm Beach in Florida heet vanaf 9 juli President Donald J. Trump International Airport. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft de naamswijziging goedgekeurd. Het politieke besluit was al in februari genomen. Trump gebruikt de luchthaven van Palm Beach als hij naar zijn verblijf Mar-a-Lago gaat. Met ruim 8,5 miljoen passagiers per jaar is het vliegveld net iets groter dan Eindhoven Airport. Het is voor het eerst dat een Amerikaanse luchthaven wordt vernoemd naar een zittende president. Net als vorig jaar zitten er geen Nederlandse darters in de play-offs van de Premier League. Over 2 weken in Londen. Zevenvoudig kampioen Michael van Gerwen en Gian van Veen hebben zich niet geplaatst. Van Gerwen verloor gisteravond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de beste 4 eindigen. Het weer. Het is vannacht overwegend droog en koud. Minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen meer vernielingen aanrichten bij de huizen van de twee vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij een van de huizen waren al ruiten ingegooid. Tot en met zondag kan de politie iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten gaan elk jaar een koninkrijksconferentie houden. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. Het schip dat is gekaapt in de Golf van Oman had waarschijnlijk wapens aan boord. Het lag voor anker voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten toen er gewapende mannen aan boord kwamen. Daarna zette het koers richting Iran. Het schip zou een drijvende wapenopslag zijn voor beveiligingsbedrijven die schepen beschermen tegen piraten. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. De hulpdiensten op Saba zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Ook de lokale kustwacht en Nederlandse mariniers zoeken mee. Net als vorig jaar zitten er geen Nederlandse darters in de play-offs van de Premier League over 2 weken in Londen. Zevenvoudig kampioen Michael van Gerwen verloor gisteravond zijn eerste partij. Gian van Veen verloor zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de beste 4 eindigen. Het weer. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: bij NPO Sterren.
1: Marcel in de morgen.
0: Hele goeiemorgen. Zometeen gaan we los met Marcel in de morgen. We gaan een uur lang alleen maar verzoekplaatjes draaien. Dus vraag ze aan en doe je via de app van NPO Luister.
1: Afro Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor het eerst in bijna 2 maanden is er weer een uitbraak van vogelgriep. Het virus is vastgesteld op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. En in een straal van 10 kilometer zijn een ophokplicht en een vervoersverbod ingesteld. Sinds vorige maand gelden er geen landelijke maatregelen meer. In Vaals is vannacht iemand doodgeschoten. Het slachtoffer is een man van 27 uit de Limburgse plaats. Hij werd gevonden in een parkje in Vaals nadat omwonenden schoten hadden gehoord. Toen de politie kwam, leefde hij nog, maar even later overleed hij. De politie zoekt naar getuigen of camerabeelden om de dader of daders te kunnen opsporen. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen meer vernielingen aanrichten bij de huizen van de 2 vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij een van de huizen waren al ruiten ingegooid. Tot en met zondag kan de politie iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Bij een duikongeluk in de Malediven zijn 5 Italianen om het leven gekomen. Ze zouden naar een diepte van 50 meter zijn gedoken om grotten te verkennen en kwamen niet meer boven. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk. Volgens de Universiteit van Genua waren onder de 5 duikers 3 wetenschappers en de dochter van een van hen. De luchthaven van Palm Beach in Florida wordt vernoemd naar president Trump. Die komt er vaak als hij van en naar zijn verblijf Mar-a-Lago reist. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft de naamswijziging goedgekeurd. Vanaf 9 juli heet de luchthaven President Donald J. Trump International Airport. Nooit eerder werd een vliegveld in de VS vernoemd naar een zittende president. Het weer. In het oosten en zuiden eerst wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Show.
1: Danny Blom.
0: Een hele goede morgen op de plek van Marcel de Vries. En ik heb begrepen, we mogen het hele uur verzoekplaten draaien. Dus vraag ze aan, doe je via de app van NPO Luister. Hoef je niet te doen voor Justin de Wild en Cheerio. Die hoort namelijk nu bij Sterren NL.
3: De nummer 1, de nummer 1.
1: In Nederlandstalige muziek. NPO.
3: Sterren NL. Supervrij.

0: NPO-sterren.nl. Tino Martin. En zij weet het, hoorde je tijdens een Marcel in de morgen. Hele goede morgen. Het is de ochtendshow van Sterren.nl. Zonder Marcel, die is lekker vrij vandaag. Ik ben Danny Blom. En Wouter, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Jij bent wel gewoon een strijder op deze vroege morgen.
1: Zeker.
0: Jij bent de enige van het team van Marcel in de morgen die gewoon echt gewoon iedere dag de wekker zet, zeg maar.
1: Oké, ik begin altijd later. Dus zij zijn altijd heel vroeg.
0: Dus een compensatiedagje eigenlijk.
1: Het is eigenlijk een compensatiedag.
0: Ja, precies. Ik moet wel zeggen, ik moet wel even wennen aan die wekker zo vroeg. Dat is echt lang geleden dat ik de wekker heb gezet. Dan stapte ik in de auto vanmorgen. Het was echt 3 graden of zo buiten. Alleen mijn verwarming van mijn auto doet niet meer. Alleen de airco kan aan.
1: Oeh, ja, die heb je op dat moment niet nodig.
0: Ik zat met een winterjas, een sjaal om, stoelverwarming, vol gas aan. Onderweg hier naar de studio van Sterren.nl. Ik zit 1,5 uur in de auto, dus ik ben net een beetje weer op temperatuur in de Sterren.nl-studio.
1: Wel respect voor je.
0: Ja, dankjewel. Dat wou ik even horen. Ja. In het nieuws vandaag is het Tractor Pooling Festival Power Valley. Dat gaat namelijk niet door vanwege een broedende uil op het terrein. Vogel is streng beschermd, dus ronkende motoren die moeten plaatsmaken voor de natuur. Is behoorlijke tegenvallen voor de organisatie, maar de L die krijgt dit keer voorrang. Wat een ellende. Kunnen ze die L niet oordopjes of zo geven? Of even ergens anders naartoe doen?
1: Ja, of geef hem een bon, dan kan hij even op vakantie.
0: Een bon, ja, gewoon even, ja, precies, dat lijkt me toch veel beter.
1: Ja.
0: Dan een heel evenement aflassen. Mensen hebben kaartjes daarvoor gekocht. Nee, alles staat al, neem ik aan, want die L is niet maandenlang aan het broeden, volgens mij.
1: Nee.
0: Ik ben niet een natuurliefhebber eerste klas, ik heb er niet heel veel verstand van, maar ik kan me voorstellen dat dat even een dag van tevoren nog even gefixt wordt.
1: Ja.
0: En slecht nieuws voor dartsfans. Gian van Veen en Michael van Gerwen doen niet mee aan de play-offs voor de Premier League. Beide darters die verloren in Birmingham hun partij van Gavin Price. De strijd om de titel die gaat nu tussen 4 andere toppers, waaronder de jonge Luc Littler. En voor mij is dat ook voor het eerst in een paar jaar dat er geen Nederlander meer in die finale staat. Dus dat is zeer

0: Joepie, een hele goedemorgen. Mazzel, klaproosje, die er niet is. En Tilia Schoonheid ook. Yo.
1: Die er ook niet is.
0: Hey, we zijn hier op weg naar het Kolomandje. Gisteren een lekker dagje vrij gehad. En het is weer vrijdag op weg naar dat mooie weekend.
1: Heerlijk.
0: En het is koud, jongens. Het is hier net rondom het vriespunt. Dus hij klapt direct lekker onderuit. Dus we moeten even wachten met de greensmaaien. Want die zijn natuurlijk iets bevroren. Ik zeg, mensen, gooi erin op de Breinaald. En dit keer van Nico Haak. De laatste jas. Dat is een hele mooie. Ik zeg, clubpie, geniet van het weekend. Die tom maar weer afknijpen en droog zwaaien.
1: Nou, het is officieel geen echte ochtend als Paul nog niet heeft geappt. Dat is zojuist gebeurd. Nico Haak.

0: Damien van Os. En Diamantenring hoor je bij NPO, Sterren NL. Hele goede morgen, 7:10, vrijdagochtend. Het is 15 mei vandaag, Marcel in de morgen. Zonder Marcel, ik ben Danny Blom. En verzoekplaten, je kunt ze aanvragen via de app van NPO Luisteraar. Tot 7 uur gaan we alleen maar verzoekjes draaien, dat is altijd goed. En hij is geopend, officieel heb ik begrepen.
1: Officieel geopend.
0: De Club van de Wakkere Mensen.
1: Ja.
0: En ik heb ook begrepen, het is natuurlijk eigenlijk een beetje een dag na een feestdag. Dus veel mensen hebben vrijgenomen vandaag.
1: Ja, ik denk dat veel van het clubje nog ligt te slapen.
0: Snap ik ook.
1: Ik ook.
0: Ik bedoel, ja, als je het weekend achteraan kunt plakken dan, en je kunt vrijnemen, dan maak je er natuurlijk optimaal gebruik van. Dus het clubje zou iets kleiner kunnen zijn dan normaal. Maar dat is misschien juist wel weer exclusiever.
1: Ja.
0: Wat moet je doen als je wil aanmelden bij de club?
1: Als je bij de, nou, gewoon appen.
0: Appen, even je naam appen.
1: Even je naam, even een audio-appje, een plaat aan.
0: Ook altijd leuk. En dan maak je dus kans op de Sterren NL stickers.
1: Ja, dat is als je onze vroege vogel hoort.
0: Ja. De vroege vogel die wint dan de stickers. Dus meld je even aan via de app van NPO Luister. Kroontje, die vraagt een liedje aan.
2: Morgens Danny.
0: Morgen.
2: Held van deze ochtend. Nou. In de categorie harde werkende mensen. Ik had van Marcel begrepen dat je ook van de piratenknallers houdt.
0: Zeker.
2: Ik zeg, gooi er eens eentje op van de Marlets. Marieke, doe eens open. Maak er een mooie show van. En super bedankt in ieder geval. Succes.
0: Maar je opletten, ze komen van mij al binnen. Dat was...
3: Marie!
0: Ja?
3: Marie, doe de deur eens even open! Van waar komt jij, jong? Het is 5:00 in de morgen!

Meter vreters willen horen voor alle collega's van Brinkstalsport. Succes, wensen en bijna tijd voor bier. Ja, nou ja, het is ook al bijna 6:30 natuurlijk. En dan is er ook wel weer een keer tijd voor natuurlijk. Goed, hele goede morgen. Hey,

0: Goedemorgen Clubje. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt en de wind komt uit het westen en die is zwak tot matig. Temperatuur 12 graden en de vooruitzichten zijn wisselvallig met buien. En hier onze spreuk. Avondrood, geen nood. Morgenrood, regen in de sloot.
1: Duidelijk, nou ja. 12 graden, is niet echt weer om vandaag in een korte broek naar buiten gaan wat dat betreft dus. Goed, even kijken wat er allemaal in het nieuws zit. Kom maar door, Christian Bonenbakker.
2: Voor het eerst in bijna 2 maanden is er weer een uitbraak van vogelgriep. Het virus is vastgesteld op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. En in een straal van 10 kilometer zijn een ophokplicht en een vervoersverbod ingesteld. Sinds vorige maand gelden er geen landelijke maatregelen meer. In Vaals is vannacht iemand doodgeschoten. Het slachtoffer is een man van 27 uit de Limburgse plaats. Hij werd gevonden in een parkje in Vaals nadat omwonenden schoten hadden gehoord. Toen de politie kwam, leefde hij nog, maar even later overleed hij. De politie zoekt naar getuigen of camerabeelden om de dader of daders te kunnen opsporen. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen meer vernielingen aanrichten bij de huizen van de 2 vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij een van de huizen waren al ruiten ingegooid. Tot en met zondag kan de politie iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Bij een duikongeluk in de Malediven zijn 5 Italianen om het leven gekomen. Ze zouden naar een diepte van 50 meter zijn gedoken om grotten te verkennen en kwamen niet meer boven. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk. Volgens de Universiteit van Genua waren onder de 5 duikers 3 wetenschappers en de dochter van een van hen. De luchthaven van Palm Beach in Florida wordt vernoemd naar president Trump. Die komt er vaak als die van en naar zijn verblijf Mar-a-Lago reist. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft de naamswijziging goedgekeurd. Vanaf 9 juli heet de luchthaven President Donald J. Trump International Airport. Nooit eerder werd een vliegveld in de VS vernoemd naar een zittende president. Het weer, in het oosten en zuiden eerst wat zon, verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is toch mooi dat er dan een vliegveld naar je wordt vernoemd, omdat je er veel komt. Lijkt me wel mooi dat er al een kroeg naar mij vernoemd wordt. Maar ik weet niet of dan al nog veel andere mensen naar die kroeg toe komen. Ik denk dat dat een beetje tegenwerkt. Sterrenhelftverkeer, daar kunnen we echt heel stil over zijn. Er zijn namelijk geen vertragingen op dit moment. Dus dat is lekker doorrijden. NPO Sterren.

0: Hij is hier behoorlijk windstil, dus ik denk dat die vlieger niet echt opgaat vandaag.
1: Vroege vogel.
0: Iedere ochtend in Marcel en de Morgen zijn we op zoek naar die ene luisteraar die al heel vroeg onderweg is naar het werk. Of wanneer je al gewoon vroeg uit de veren bent, dan ben je namelijk de vroege vogel. Ben jij een beetje normaal gesproken ook een vroege vogel buiten dit?
2: Oh nee, als ik kan, slaap ik uit.
0: Ja? Maar ja. Ben je dan ook zo die dan kan uitslapen tot 1 uur, 2 uur? Of is het dan een uur of 9 is wel uitslapen?
2: Nou ja, een uur of 9, 10 is wel uitslapen.
0: Ja, oké. Okay.
2: Als ik zo lang in mijn bed lig, ga ik me schuldig voelen. Dan is er ook heel de dag voorbij, dan denk ik, ja, zonde.
0: Ja, ik heb sinds 9 maanden...

Aan een zoon, dus dat slapen is helemaal voorbij. Dat is, mag je al lang blijven als je 7:30 een keer hebt. Ja, we zijn op zoek dus naar de vroege vogel van de dag. Vind jij nou dat je jezelf die titel kunt geven als vroege vogel? Stuur even je naam via de NPO Luister. Bellen we jou misschien zometeen wel. En als

0: Hele goeiemorgen.
1: Hele goeiemorgen uit de Kamerik.
0: Ja, dat klopt helemaal.
1: Dat ligt bij Kanes, toch?
0: Ja, Kanes. Ja, eigenlijk woon ik op de Kanes.
1: Jij woont op Kanes.
0: Ja, ik woon op Kanes, ja.
1: Ik doe net alsof ik heel verstand van heb. Ik heb het snel even gegoogeld net.
0: Ja.
1: Hey, wat doe jij zo vroeg wakker, jongen?
0: Ik ben wel aan het schuur, hè.
1: Kijk, hoe vroeg ben je begonnen?
0: Ja, ik was een kwart over vijf in het wekkertje. Ja. Dus niet heel vroeg, dus ik stond om 10:06 in de raak vanmorgen.
1: Lekker zeg. Waar ga je naartoe?
0: Assen-Delft.
1: Assen-Delft.
0: Assen-Delft.
1: Je bent nog wel even een lekker dagje aan het karren dus.
0: Ja, het is eigenlijk maar één ritje voor mij vandaag, want de rij zit vandaag eigenlijk dicht.
1: Oh.
0: Dus dat is wel lekker. Ja, maar, er moet toch nog een vrachtje gedaan worden. Dus denk ik, nou, gaan we die even doen.
1: Zo ben je dan, hè? Hard voor de zaken, ja. Henry.
0: Uiteraard.
1: En dat heeft ook nog wat opgeleverd, Henry, want jij wint de Sterren NL sticker.
0: Kijk eens, helemaal super.
1: Als je vrij was geweest vandaag, je had op bed gelegen, had je hem niet gewonnen. Dus wat dat betreft is dat natuurlijk al mooi meegenomen.
0: Ja, precies.
1: Hey, kan ik nog wat voor je draaien?
0: Ja, doe maar Kali.
1: Kali van Django Wagner.
0: Ja, van Django Wagner.
1: Altijd goed, jongen. Lekker meezingen. Werk ze vandaag en daarna weekend?
0: Ja, daarna het weekend, ja.
1: Heerlijk.
0: Helemaal klaar.
1: Nog plannen?
0: Nou, vrij weinig. Rustig aan doen.
1: Hey, dat lekker is altijd... Genieten van Henry en werk ze nog even vandaag. En fijn weekend!

0: Wij gaan nooit meer slapen.
1: Nee.
0: Maak mijn moeder niet trots.
1: Nee.
0: We groeien nooit op.
1: Nee.
0: Alles op de
1: bof.
0: We geven geen
1: fuck.
0: Ze kennen mij bij de bar. Ik ben met de mar. De barkeeper is van de star.
1: Huh?
0: Lieve jongens, we gaan veel te hard. Stop.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen vernielingen aanrichten bij de woningen van de twee vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Beide huizen zijn al ruiten ingegooid. De vrouwen werden gisteren opgepakt, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
3: De politie en het Openbaar Ministerie laten weten dat ze de moeders eerder hebben opgepakt dan ze aanvankelijk van plan waren. Ze zagen zich genoodzaakt door de maatschappelijke onrust die hier is ontstaan.
2: De noodverordening in Stadskanaal geldt tot met zondag. De politie kan iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Bij Oekraïense luchtaanvallen op Rusland zijn 3 mensen omgekomen. 12 mensen raakten gewond. De luchtaanvallen waren gericht op een stad zo'n 200 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Het dodental na Russische aanvallen op de Oekraïense hoofdstad Kiev is opgelopen naar 21. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Woensdag en gisteren bestookte Rusland verschillende Oekraïense steden met drones en raketten in een van de hevigste aanvallen sinds het begin van de oorlog. Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten gaan elk jaar een Koningsrijkconferentie houden. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië en Oekraïne. Ook de Roemeense inzending, waar veel discussie over is, gaat naar de finale. Dat lied gaat over verwurging, maar wordt gezien als een ode aan wurgseks. Choke Me heet het lied dus. De finale van het Songfestival is morgenavond. Het weer nog in het oosten en zuiden van het land. Droog met eerst wat zon, verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Danny Blom.
4: Hele goeie.

0: Jannes en Monica. NPO Sterren NL, hele goede morgen. Marcel in de morgen. Alleen Marcel is vrij vandaag, daarom zit ik er Danny Blom. Hele goede morgen. App van NPO Luister is gewoon de hele dag lekker open. Dus je kunt lekker appjes blijven sturen, altijd leuk. Lars, je stuurt hoi, goedemorgen. Ik zou een liedje van Gerard Joling altijd vrijgezel willen horen. Speciaal van mijn collega Stefan, die gisteren Gerard Joling live heeft gezien op het Haarles Feest. Het Haarles Feest, daar moet ik zaterdag naartoe.
1: Kijk.
0: In Haarlem met Piraten Power Hour. Dat wordt gezellig, heb ik al gezien. Als Gerard Joling hier staat, dan kan de rest ook alleen maar meevallen, toch? Het is Marcel in de morgen. In Biddinghuizen is vogelgriep ontdekt op een boerderij, waardoor 55.000 kippen moeten worden afgemaakt. Er geldt meteen een vervoersverbod in de regio om verdere verspreiding van het virus te stoppen. Dat is een behoorlijke klap, want de regels voor de boeren die waren juist net weer wat soepeler geworden. En een onafhankelijke commissie vindt dat omwonenden van Schiphol slecht worden beschermd tegen herrie en milieuvervuiling. Belangrijk rapport zou de overlast veel kleiner laten lijken dan die in het echt is. De commissie adviseert nu om het hele onderzoek over te doen en ook de nachtsluiting serieus te bekijken. Dat zou toch wat zijn dat je dan s'nachts niet meer op vakantie kunt. Oeh, dat wordt een probleem.
1: Zo, dat wordt zeker een probleem.
0: Dan ben je halve dag al naar de kloot. Als je 's ochtends pas om 10 uur weg kunt, dan kun je de eerste dag van je vakantie alweer afschrijven.
1: Ja.
0: Ik snap dat ook nooit zo goed, dat mensen die dan in de buurt zijn gaan wonen van een vliegveld, en misschien haak ik nu een gevoelig punt aan,
1: oeh, ja.
0: Maar dan gaan klagen dat dan vliegtuigen overvliegen.
1: Ja, kijk, in het geval van Schiphol heb je dat, denk ik, dat de mensen er later komen, dat Schiphol er eerder was.
0: Ja.
1: Maar nee, bij Lelystad Airport vind ik het dan weer net anders.
0: Ja, dan is wel weer een ander verhaal inderdaad. Want dat is allemaal, voor mij is dat niet eens echt open, toch? Het is een beetje van die hobbyvliegtuigjes en zo hebben ze daar.
1: Ja, maar dat wilden ze dus echt groots gaan openen. En toen hebben ze gezegd, ja, maar dan hebben wij last van het omgevingsgeluid.
0: Ja.
1: Van de herrie en zo. Nee, en dan vind ik het weer een ander verhaal.
0: Ja, er is een stuk asfalt daar liggen waar ze niks meer mee kunnen.
1: Nee, dat is nu zo, ja.
0: Zo zonde. Heb je dat ook. Hè? Bij de TT, daar wonen ook allemaal mensen omheen. Die klagen nu ook over de TT.
1: Oh ja.
0: Terwijl die TT, die is er ook al 100 jaar.
1: Ja,
0: dus dat is ook, die was er eerder dan die mensen. Je kunt je melden via de

en de wekker uitgezet. Ja, de dag is weer begonnen, dus je moet weer vroeg uit bed. Met Marcel in de morgen zal het zeker lekker gaan. Zet de radio op Sterren NL. Het werk is dan zo snel gedaan.

0: hele goede morgen. Marcel in de morgen, zonder Marcel, met Danny en met Wouter. Wouter, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, dit is een moment hier. Kijk, gisteravond al naar uit om dit te doen.
1: Ik geloof het gelijk.
0: Vaak gehoord, maar dan de strijd tussen Marcel en Tinia. Maar nu mogen wij gaan strijden tussen elkaar.
1: Ja.
0: En tussen twee liedjes. Welke wil jij horen? Nou, dat kun je zo meteen laten horen via de app van NPO Luister. Ik ga vandaag voor een dikke piratenklapper.
1: Oeh.
0: Misschien wel een van mijn favorieten. Dus ik hoop daarom ook al dat hij gaat winnen. Ik heb het over Quintus met de grote race.
2: Het is een UFO, het is een schotel uit de sterren. Ik schrik me dood van die mannen van de maan.
0: Wil jij Quintus horen met de grote race? Stem je op Team Danny via de app van NPO Luister. En wat heb jij aan de aanbieding, Wouter?
1: Ja, ik heb toch een van mijn favoriete Nederlandstalige platen gekozen. Jan Lelieveld, Marianne.

0: lang niet gehoord.
1: Nee, die hoor je ook niet vaak.
0: Nee, ook een leuk liedje, maar niet zo leuk als Quintus natuurlijk met de grote race.
1: Ja.
0: Wil je nog wat motiverende woorden spreken om mensen over te halen?
1: Lekker stemmen, want je hoort hem inderdaad dus niet zo vaak. Dus wil je hem nog eens horen?
0: Team Danny, Quintus de grote race. Team Wouter, Jan Lelieveld, Marianne. Breng je stem uit nu via de NPO Luisterapp. En vooral niet te vergeten te bevestigen, anders gaat het helemaal mis. Ik neem waar.

0: John West en Lange Frans en alles wat ik wil hoor je bij NPO Sterren NL. We zitten midden in de battle, Team Danny tegen Team Wouter. Wil je Quintus horen met de grote race, dan stem je op Team Danny via de app van NPO Luister. En wil je Jan Lelieveld met Marianne, dan stem je op Team Wouter. Ik moet zeggen, Wouter, de strijd gaat behoorlijk gelijk op.
1: Ja, het is nek aan nek.
0: Dus er moet even flink gestemd worden, want Quintus moet natuurlijk winnen. Zo is het ook. Even kijken, het Sterren NL weer. Vandaag veel regen en bewolking, maximaal 12 graden. In de loop van de dag gaat het droger worden. Dan het nieuws krijg je van Katrien Straatman. Katrien, wat zit er allemaal in het nieuws?
2: In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen vernielingen aanrichten bij de woningen van de twee vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Beide huizen zijn al ruiten ingegooid. De vrouwen werden gisteren opgepakt, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
3: De politie en het Openbaar Ministerie laten weten dat ze de moeders eerder hebben opgepakt dan ze aanvankelijk van plan waren. Ze zagen zich genoodzaakt door de maatschappelijke onrust die hier is ontstaan.
2: De noodverordening in Stadskanaal geldt tot met zondag. De politie kan iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Bij Oekraïense luchtaanvallen op Rusland zijn 3 mensen omgekomen. 12 mensen raakten gewond. De luchtaanvallen waren gericht op een stad zo'n 200 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Het dodental na Russische aanvallen op de Oekraïense hoofdstad Kiev is opgelopen naar 21. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Woensdag en gisteren bestookte Rusland verschillende Oekraïense steden met drones en raketten in een van de hevigste aanvallen sinds het begin van de oorlog. Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten gaan elk jaar een Koningsrijkconferentie houden. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië en Oekraïne. Ook de Roemeense inzending, waar veel discussie over is, gaat naar de finale. Dat lied gaat over verwurging, maar wordt gezien als een ode aan wurgseks. Choke Me heet het lied dus. De finale van het Songfestival is morgenavond. Het weer nog in het oosten en zuiden van het land. Droog met eerst wat zon, verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Nou, we zijn in ieder geval wakker.
4: NPO Sterren NL.

0: Meewoo, en Standing in the Twilight hoor je bij NPO Sterren NL. Het is 7:50, Marcel en de Morgen met Danny. Goedemorgen. We zitten midden in de battle team. Danny die gaat voor Quintus met de grote reis.
1: Het is een UFO, het is een schotel uit de sterren. Ik schrik me dood van die mannen van de maan.
0: Wil je liever het liedje horen van Wouter? Wouter, goedemorgen.
2: Goedemorgen.

0: via de NPO Luisterapp. Team Danny gaat dus voor Quintus en de grote race. En Team Wouter, Jan Lelieveld en Marianne. Stemmen doe je snel via de app van NPO Luister dus.
1: My mom always said, life was like a box of chocolates.
2: How about a magic trick?
1: I'll be back.
3: En series met Jurie den Dekker.
0: Ja jongens, weekend voor de deur, dat betekent lekker op de bank liggen of de bioscoop in te duiken met een goede film of een goede serie. Het wordt ook een regenachtig weekend, heb ik gehoord. Dus ja, wat dat betreft kun je volgens mij niet veel beters doen dan dat. Daarom Jurie den Dekker met de filmtips. Jurie, goedemorgen.
4: Een hele goede morgen. Ik heb weer 3 kijktips voor jullie. We beginnen met de film Gladiator 2, nu op Netflix. Het vervolg op de bekende klassieker neemt je opnieuw mee naar het oude Rome, waar macht

0: en strijd centraal staan. Grote gevechten, indrukwekkende beelden en een verhaal vol spanning maken dit echt zo'n film waarbij je helemaal wordt meegezogen. Dan de serie Haantjes, seizoen 2 op Netflix. De chaos gaat verder, want de mannen proberen opnieuw hun leven op orde te krijgen. En dat loopt natuurlijk compleet anders dan gepland. Veel ongemakkelijke momenten, herkenbare situaties en precies de humor die de serie zo leuk maakt. En in de bioscoop draait App. Een spannende misdaadthriller die zich afspeelt op Ameland. Wanneer ecologe Lynn terugkeert naar het eiland waar ze opgroeiden, ontdekte ze dat er meer speelt dan ze dacht. Geheimen komen langzaam boven water en wanneer er slachtoffers vallen, moet ze kiezen tussen de waarheid vertellen of alles riskeren wat haar dierbaar is. Met de zee, de duinen en het eilandgevoel als decor zorgt deze film voor spanning die steeds verder opbouwt. En ik zou zeggen, heel veel kijkplezier.
1: Jorie, dankjewel!
2: Ja.

Tijuana. Of Tijuana, is maar net een beetje hoe je het zou willen hebben. Door de Sander Kwarten bij NPO Sterren L. We zitten midden in de battle. Danny versus Wouter. Ga je voor team Danny, dan ga je voor Quintus met de grote race. Ga je voor team Wouter, ga je voor Jan Lelieveld en Marianne. Stemmen, doe het snel via de app van NPO Luister. De stembussen sluiten bijna. Gaan we de winnaar draaien zometeen. Is Nielson. Yeah.

0: laten we lekker leven. Ja, Wouter.
1: Ja.
0: De battle ging vandaag tussen Team Danny Quintus, de grote race. En jij koos voor in Team Wouter voor Jan Lelieveld en Marianne. Heb je de uitslag toevallig voor je?
1: Ik heb toevallig de uitslag voor me.
0: Spannend! Wie heeft er gewonnen?
1: Met 62% Team Wouter, Jan Lelieveld, Marianne.
0: Gefeliciteerd.
2: Ja, bedankt, bedankt.
0: Hoe ga je het vieren?
1: Met taart.
0: Met taart.
1: Ja, ik ga zo taart halen.
0: Lekker zeg. Heb ik toch nog wat gewonnen vandaag? Tenminste, neem maar dat ik ook een stukje krijg.
1: Ja.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De burgemeester van het Groningse Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot en met zondag in de omgeving van de huizen van twee vrouwen. Die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. Bij de huizen zijn ruiten ingegooid en de politie vreest voor meer vernielingen of brandstichting. Daarom mogen mensen die niets te zoeken hebben de komende dagen de wijk niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden gisteren opgepakt. De mishandelde kinderen van 6 en 7 waren al uit huis geplaatst. Het dodental van de zeer zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is inmiddels opgelopen tot 21. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Woensdag en gisteren bestookte Rusland meerdere Oekraïnse steden in een van de hevigste aanvallen sinds het begin van de oorlog. De vier landen in het Nederlands Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen, heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Naast Nederland en Curaçao gaat het ook om Aruba en Sint Maarten. Het is de bedoeling dat de landen bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken.
3: Dat we ook vanuit Nederland begrijpen, de eilanden zijn ook voor ons belangrijk en we willen daar ook in investeren. Maar dat moet je wel samen doen vanuit een gelijkwaardige relatie, waarin de eilanden zelf aangeven waar zij over 10 jaar willen staan. Dan gaan wij kijken waar we kunnen helpen.
2: Zo moet ook de onderlinge band worden versterkt. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. In Vaals is vannacht een 27-jarige man doodgeschoten. In een park vond de politie het zwaargewonde slachtoffer nadat omwonenden schoten hadden gehoord. Meteen werd hulp geboden, maar de man overleed even later. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk, zegt de politie.
4: Wij weten echter niet of verdachten of één verdachte, meerdere, dat weten we niet. Daarom willen we ook vragen aan mensen in de omgeving die hier rond de klok van 2 uur iets gezien hebben, of zij contact kunnen opnemen met de politie.
2: Ook worden omwonenden met een camera aan de gevel opgeroepen om contact op te nemen. Het weer nog in het oosten en zuiden droog met eerst wat zon. Verder veel bewolking. Vanuit het noordwesten trekken buien over het land bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS-journaal.

Zijn loodjes van de week! Bijna

0: NPO Sterren NL. Bijzonder goedemorgen, vrijdagochtend. Het is vandaag de hele dag, 15 mei, het is Marcel in de morgen. Alleen Marcel, die is lekker een dagje vrij. Tinia ook.
1: Tinia ook.
0: Wouter niet.
1: Nee.
0: Doet dat pijn als ik dat zeg?
1: Doet geen pijn, nee.
0: Nee. Dan straks ook gewoon weer lekker naar bed.
1: Die kans zit er wel in, ja. Ja.
0: Ik ben hier ook op de plaats van Marcel, Danny Blom. Goedemorgen. Het nieuws vandaag is paus Leo de 14e. Die bepaalt namelijk dat de Europese landen die miljarden extra uitgeven aan wapens. Hij vindt dat we dat geld beter kunnen gebruiken voor zorg en voor onderwijs. Volgens de paus maken meer wapens de wereld juist onveiliger. Dus roept hij iedereen op om te kiezen voor vrede in plaats van oorlog. Ja, ik snap dat wel. Alleen het is wel een beetje dat je denkt van ik moet ook even wat roepen vandaag of zo, toch?
1: Ja, dat is ook. Hij moet even zijn blasje over doen, paus Leo.
0: Ja, kijk, dat is toch eigenlijk een beetje een soort open deur. Dat wil toch iedereen?
1: Ja, toch zeker als nou ja, Leo zelf. Hij moet natuurlijk. Leo kan moeilijk oproepen van jongens, laten we met z'n allen lekker gaan vechten.
0: Nee, dan gaat er wel wat mis, denk ik, op de kantoren van Leo. En tientallen winkels van de Gal en Gal die blijven vandaag dicht vanwege een staking voor een beter loon. Medewerkers die vinden de voorgestelde loonsverhoging veel te laag en pikken niet dat een extraatje voor werk op zondag wordt gehalveerd. Als de directie niet snel met meer geld over de brug komt, dan volgen er de komende weken nog veel meer acties. Eigenlijk willen ze, om een beetje in termen van de Gal en Gal te blijven, zullen meer water bij de wijn.
1: Leuk! Ja.
0: Ja, dit gaan we niet meer overtreffen vandaag.
1: Nee, dit was het hoogtepunt.
0: Hey, zo meteen gaan we het doen, hè? De 06 roulette.
1: Ja.
0: Wat kunnen we daarmee winnen?
1: Daar kun je het Sterrenel prijspakket mee winnen. En dit is leuk. Marcel doet dat sinds kort. Benoemt hij even de Sterrenel Big Shopper. Dit is nu aan jou om dat even mooi als echt een soort Gaston Starreveld na te doen. Met een beetje echo. En dan zo Big Shopper. Dat doet hij altijd.
0: Zometeen te winnen. De Sterrenel Big

0: Dit is 06 Roulette. Dat zal. 06 Roulette.
1: Ja, grote prijzen te winnen in Marcel in de Morgen. Waaronder de Sterrenel.
2: Zoiets? Ja, top. Dit is goed.
1: Ja. Wat is een beetje de bedoeling van 06 Roulette, Wout?
3: Nou, ik heb hier een rad staan. Het 06 Roulette, ja. Roulette-rad.
1: Groots rad uit het casino gehaald.
3: Zeker.
1: Is vannacht neergezet, heb ik begrepen.
3: Ja, dat is hier binnen komen zetten met een heftruck. En daar gaan we zo meteen aan draaien. Ik heb een balletje. En daar komen dan één of twee getallen uit. En die moet je dan in je 06-nummer hebben.
1: Aha.
3: Wil je winnen?
1: Je was net al druk aan het warm draaien, dus er moet wel een goed getal uitkomen.
3: Ja, zullen we het gewoon proberen?
1: Wat nou als de 6 eruit komt trouwens?
3: Dan moet het niet de 6 uit je 06 zijn.
1: Oh, oké.
3: Dus alles na de 06.
1: Ja, precies. Nou, geef een slinger aan dat rad.
3: Ja, oké, komt ie. Ik ga dit even zo. Zo. Oeh. Het is één getal.
1: Oh.
3: De nummer 8.
1: 8.
3: Ja, dus heb je een 8 in je getal, stuur je jackpot in de NPO-luisterapp.
1: In je telefoonnummer bedoel je? Er zijn 8 in je getal.
3: Oh, sorry, 8 in je... Ja, het getal 8 in je telefoonnummer,
1: heb je een 8 in je telefoonnummer, even

0: zullen we je geen liefdesverdriet geven, maar misschien wel de Sterrenhel Big Shopper. Die kun je namelijk winnen als jij een 8 in je 06-nummer hebt zitten. Heb je een 8 in je 06-nummer, stuur dan het woord jackpot via de NPO Luister-app. Dan maak je namelijk kans op de Sterrenhel Big Shopper.
1: Hij voorspelt altijd het weer en de zon schijnt elke keer al wat lekker.
0: Ja, inderdaad.

0: aan. Schijnt de zon misschien vandaan?
1: Dat is de grote vraag. Kunnen we in een zwembroek in de achtertuin zitten in je bikini? Of moet je je warm aankleden met een sjaal of met een muts op? Jan heeft het antwoord voor ons. Jan, goedemorgen.
2: Goedemorgen, clubje. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt en de wind komt uit het westen en die is zwak tot matig. Temperatuur 12 graden en de vooruitzichten zijn wisselvallig met buien. En hier onze spreuk. Avondrood, geen nood. Morgenrood, regen in de sloot.
1: Prachtig gesproken, Jan. Dankjewel. Gaan we even kijken wat er allemaal in het nieuws zit van vandaag.
3: De burgemeester van het Groningse Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot en met zondag in de omgeving van de huizen van twee vrouwen. Die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. Bij de huizen zijn ruiten ingegooid en de politie vreest voor meer vernielingen of verontstichting. Daarom mogen mensen die niets te zoeken hebben de komende dagen de wijk niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden gisteren opgepakt. De mishandelde kinderen van 6 en 7 waren al uit huis geplaatst. Het dodental van de zeer zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is inmiddels opgelopen tot 21. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Woensdag en gisteren bestookte Rusland meerdere Oekraïnse steden in een van de hevigste aanvallen sinds het begin van de oorlog. De vier landen in het Nederlands Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen, heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Naast Nederland en Curaçao gaat het ook om Aruba en Sint Maarten. Het is de bedoeling dat de landen bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken.
4: Dat we ook vanuit Nederland begrijpen, de eilanden zijn ook voor ons belangrijk en we willen daar ook in investeren. Maar dat moet je wel samen doen vanuit een gelijkwaardige relatie, waarin de eilanden zelf aangeven waar zij over 10 jaar willen staan. Dan gaan wij kijken waar we kunnen helpen.
3: Zo moet ook de onderlinge band worden versterkt. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. In Vaals is vannacht een 27-jarige man doodgeschoten. In een park vond de politie het zwaargewonde slachtoffer nadat omwonenden schoten hadden gehoord. Meteen werd hulp geboden, maar de man overleed even later. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk, zegt de politie.
5: We weten echter niet of verdachten of één verdachte, meerdere, dat weten we niet. Daarom willen we ook vragen aan mensen in de omgeving die hier rond de klok van 2 uur iets gezien hebben, of zij contact kunnen opnemen met de politie.
3: Ook worden omwonenden met een camera aan de gevel opgeroepen om contact op te nemen. Het weer nog in het oosten en zuiden droog met eerst wat zon. Verder veel bewolking. Vanuit het noordwesten trekken buien over het land bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dankjewel. Zometeen gaan we het sportweekend bespreken met Samantha van Wijk.
6: NPO Sterren NL. De nummer 1. In Nederlandstalige muziek.

0: Samantha, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, het wordt een regenachtig weekend. Er is veel sport te kijken.
1: Ja, gelukkig wel.
0: Vertel, wat heb je allemaal in aanbieding voor ons?
1: Nou, we hebben natuurlijk geen Formule 1 dit weekend, maar wel de 24 uur Nürburgring met Max Verstappen.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk wel een hele mooie race. Een van de gevaarlijkste en zwaarste races van de wereld ook. Ja, en voor het eerst zijn alle weekendkaarten uitverkocht. Dus daar is toch wel een beetje een Verstappen-effect daar.
0: Ik wou net zeggen, zijn het ook heel veel Nederlanders dan die daar naartoe zijn gegaan? Weet je dat?
1: Ja, de ontzettend veel Nederlanders natuurlijk. Want het is natuurlijk best wel te doen even naar de Nürburgring.
0: Ja, het is niet het einde van de wereld wat dat betreft, nee.
1: Inderdaad.
0: En wat zijn een beetje de verwachtingen dan hoe die daar gaan doen? Want de trainingen zijn al geweest, toch?
1: Ja, ze zijn donderdag al begonnen en zaterdag, ja, dan begint echt de race. Dat zal om 3:00 starten en dan zondag om 3:00, 24 uur later dus, dan zijn ze klaar met de race.
0: Oh, lekker zeg.
1: En Verstappen die rijdt daar met zijn eigen team, Verstappen.com Racing, in een Mercedes AMG GT3 in de hoogste SP9-klasse. Samen met zijn teamgenoot Lucas Auer, Gilles Cunon en met Daniel Giungadea. Dus ja, hij hoopt natuurlijk te strijden om de overwinning. En samen met hem doen er nog 40 andere auto's mee. Dat, in diezelfde SP9-klasse. Dus het wordt best wel druk op het circuit, want er doen ook andere klasses mee. En ook veel andere Nederlanders.
0: Ja, ik wou het zeggen.
1: Ja, Tom Coronel, die rijdt ook mee. Nicky Katberg, Robin Fijn, die rijden ook allemaal in die hoogste klasse, de SP9. Dan hebben we nog Jeroen Blekemolen in de SP10. En zo doen er nog 20 andere landgenoten mee.
0: Oh, het is eigenlijk gewoon één groot Nederlands feestje, zo'n beetje.
1: Ja, nou ja, daar lijkt het wel op inderdaad.
0: De kans dat er een Nederlander gaat winnen is wel aanwezig, wat dat betreft.
1: Ik denk dat de kans wel heel groot wordt dat het gewoon Max Verstappen wordt, hoor.
0: Ja, daar moeten we ons geld op inzetten dus.
1: Ja, inderdaad.
0: En wat is er nog meer dit weekend allemaal te beleven qua sport?
1: We hebben ook de Giro d'Italia. De eerste week die zit er nu bijna op. En dan hebben ze nog 2 weken te gaan. Ze rijden tot 31 mei. Qua Nederlanders, ja, Wilco Kelderman die ligt er helaas al uit. Die had veel last van de valpartij op dag 2 al. Dylan Groenewegen en Wout Poels die doen het met het nieuwe team Rose Rockets. Doen het heel erg goed. Helaas nog geen ritzegen. Groenewegen die had gisteren ook een wegleider vlak voor de finish gisteren. Dus dat is natuurlijk wel erg zonde. En vandaag staat er etappe 7 op het programma. Dat is echt een loodzware bergetappe van Formia naar Blockhaus. Ja, dan moeten de renners eerst 232 kilometer afleggen. En daarna staat de Blockhaus klim van 14 kilometer. Een gemiddeld stijgingspercentage van 8,3% op het programma. Ja, en daar kan eigenlijk de hele boel opgeschud worden in het klassement.
0: En hoe laat is dat? Oh, nee, ga verder.
1: Op dit moment staat Portugese Alfonso Eulalio, die leidt het klassement. Ja, dat is een beetje opmerkelijk natuurlijk. En als beste Nederlander in het klassement hebben we Tijmen Arendsman op plek 10. En de grote favoriet van de Giro d'Italia is natuurlijk Jonas Vingegaard. Die staat op een 15e plek, maar waarschijnlijk zal het na vandaag allemaal anders worden. En Vingegaard is voor vandaag ook wel de favoriet, samen met Hindley. Die won al eerder deze etappe. En Ciccone, die moeten we ook in de gaten houden.
0: Nou, precies. En hoe laat is dat te zien?
1: Dat begint morgenochtend. Ik weet niet precies hoe laat, maar dat...
0: Even de tv-gids erbij pakken.
1: Precies.
0: Dan komt het allemaal goed. En het is ook het laatste weekend van de Eredivisie, hè?
1: Ja, inderdaad.

0: het zit er alweer bijna op. Maar er is nog, het is best wel spannend. Ja, afgelopen zondag heeft Feyenoord natuurlijk al de tweede plekken gepakt. En daarmee hebben ze een ticket voor de Champions League. En nu wordt er nog gevochten op voor plek 3 voor de voorrondes van de Champions League. En plek 4 voor de voorrondes van de Europa League. En dan nog om de Conference League play-offs natuurlijk. En wat ik zelf interessant vind is natuurlijk het gevecht onderin om plaats 15. Dat is de Vissers Derby Volendam tegen Telstar. Volendam heeft nu 32 punten en Telstar 34 punten. Dus ja, Volendam die moet echt winnen voor een rechtstreekse handhaving. En voor Telstar is een gelijk spelletje al genoeg. En wie er aan het kortste eind trekt, die speelt de play-offs.
1: Nou, dat gaat spannend worden dus.
0: Dat gaat heel spannend worden. Dus vooral voor mij natuurlijk.
1: Ja. Jij bent een Telstar-liefhebber, hè?
0: Ja, Telstar. Nou ja, Telstar die heeft gewoon een ontzettend mooi seizoen gespeeld tot nu toe in de Eredivisie als debutant. Ja. En het zou natuurlijk mooi zijn als ze erin kunnen blijven.
1: Krijgen die nog een keer een nieuw stadion? Want ze hebben nog steeds een beetje zo'n tijdelijke tribune daar staan.
0: Nee, dat is al behoorlijk opgeknapt hoor. Dat ziet er al beter uit dan voorheen. Dus het ziet er nu best wel permanent uit.
1: Ja, maar het is toch één zo'n tribune. Dat is toch eigenlijk een beetje wat je ook bij de Formule 1 in Zandvoort altijd ziet. Die ze dan weer kunnen inpakken, zeg maar. Of is dat inmiddels al een vaste tribune geworden?
0: Nee, dat is wel wat beter hoor.
1: Oh, ja.
0: En ook geen staan. Ze zitten nu ook gewoon.
1: Ja, precies. Dat vind ik altijd jammer. Ik vind het veel leuker als iedereen staat. En kan je de hekken hangen en zo. Maar ja, dat kan dus niet meer echt tegenwoordig, hè?
0: Inderdaad.
1: Nou, Samantha, dankjewel. Fijn weekend.
0: Ja, jij en, ook. Alle duels van de Eredivisie zijn trouwens allemaal om 2:30.
1: Kijk, dat is lekker. Lekker schakelkanaaltje kijken. Altijd spannend.
0: Precies.
1: Hey, fijne dag en fijn weekend.
0: Doei. Jullie ook.
1: NPO, Ster NL, Mazzel in de Morgen. Met Danny en met Kido van de Graaf zometeen over en uit. Naar Monique Smit. Dit is Ik Wil Je Helemaal.

0: achter de studio van Sterren en Als neergezet. Je wordt zo meteen ook weer opgehaald, toch?
1: Ja, die wordt opgehaald. Ik heb ze gebeld. Ze komen weer terug met die heftruck. Ja,
0: hoor. Maar vandaar dat die vrachtwagen hier ook voor de deur staat.
1: Ja, oh, die komt nu achter. Ik zie hem. Top.
0: Nou, fijn. Dat is in ieder geval weer geregeld. Eerst even wat anders afhandelen met Miranda. Miranda, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij staat lekker op de camping vandaag.
2: Ja, we staan lekker op de camping.
0: Waar?
2: In Haarlo.
0: Haarlo, in de Achterhoek is dat toch?
2: Ja, dat is bij Borculo.
0: Eibergen, die kant op.
2: Ja, die kant. Ja,
0: mooi gebied is dat, hè?
2: Is heel mooi, ja.
0: Ga je er vaker naartoe, die richting op?
2: Dit is voor ons de eerste keer in deze hoek.
0: En hoe lang staan jullie daar?
2: Tot met tweede Pinksterdag.
0: Oh, dat is nog een dikke week dus. Dan pak je ook nog even het goede weer mee.
2: Wij pakken als het goed is nog het goede weer mee volgende week.
0: Ik wou net zeggen, de komende dagen is volgens mij niet heel, heel denderend. Maar volgende week dan 28, 29 graden wordt er voorspeld, hè?
2: Nou, die 28, 29 weet ik nog niet. Maar beter denk ik als het komend weekend.
0: Ja, dat is wat ze zeggen. 28, 29 graden. Ja, dat kan natuurlijk volgende week in één keer 20 graden zijn en zo. Maar goed, inderdaad, wel beter dan dat het is.
2: Maar vannacht zaten we rond het vriespunt.
0: Oh ja, dat is niet fijn. Heb je een caravan of een tent?
2: Nee,
0: vouwwagen. Een vouwwagen, dat is eigenlijk een soort tent, toch?
2: Qua ja, gelukkig wel van de grond af.
0: Oh, dat scheelt enigszins wel wat. Maar hoe hou je jezelf dan warm?
2: Een elektrische deken, dekbed, dicht tegen elkaar aanleggen, vlierdekens.
0: Ja. Lekker zeg. Hé, hey, Miranda, we bellen jou natuurlijk in het kader van de 06-roulette. We zijn op zoek naar een 8. En ik zit even te kijken. Je hebt niet één 8 in je telefoon, maar je hebt er zelfs 2.
2: Ik heb er 2!
0: Ja! Wat mooi.
2: Heel mooi.
0: Weet je wat dat betekent?
2: Dat ik de jackpot heb.
0: Jij hebt de jackpot en jij wint, lieve Miranda, uit Medemblik, op de camping staat in Haarlo. Jij wint de Sterren NL Big Shopper!
2: Dat is heel mooi. Die ken heel mooi in het assortiment van de Big Shoppers.
0: Ja, oh, je spaart Big Shoppers.
2: Wij sparen Big Shoppers.
0: Je hebt echt
2: het mooiste om ze van elke soort winkel één te hebben, hè?
0: Nee, is het echt zo? Heb je echt een verzameling aan Big Shoppers?
2: Nou ja, ik heb er best een aantal, ja.
0: Hoeveel?
2: Nou, dat durf ik niet te zeggen. Dat kan ik nu niet tellen, want die bak staat thuis.
0: Bedoel, zijn het er meer dan 50 of minder?
2: Nee, dat zijn er wel minder dan 50. Ja, dat is te gek.
0: Er komt er in ieder geval één bij en die komt jouw kant op, Miranda.
2: Ja.
0: Geniet er nog even van op de camping.
2: Komt goed.
0: Doei.
2: Hey, doei.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markesower. In een interview met het journalistieke platform Left Laser zei Markesower gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Die uitspraak is volgens The Rights Forum strafbaar. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak. Hij vindt dat de hele politiek dit collectief moet veroordelen. De school van het meisje dat ernstig werd mishandeld in Stadskanaal had een half jaar geleden al alarm geslagen. Er werd melding gedaan bij Veilig Thuis. Het meisje had verwondingen in haar gezicht en was op school vaak moe en hongerig. Volgens klinisch psycholoog Leonie Koppens worden dit soort losse signalen vaak niet bij elkaar opgeteld.
3: Er wordt gedacht aan verwaarlozing of een ingewikkeld gezin, armoede. Maar er wordt niet gedacht aan wat we dan in Amerika child torture noemen. En zolang je dat niet op die manier herkent, grijp je ook niet door.
2: Ook een jongen van 7 werd ernstig mishandeld. De twee moeders zijn aangehouden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een bosbrand ontstaan na een crash van een medisch vliegtuigje. Alle 4 de inzittenden kwamen daarbij om het leven. Omdat het gebied moeilijk te bereiken is, heeft de brandweer het vuur nog niet kunnen blussen. Het is nog niet duidelijk waardoor het toestel neerstortte. Wel was eerder al de communicatie met het vliegtuigje weggevallen. De Harlingen-Terschelling roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloeproeiwedstrijd is afgeblazen vanwege het slechte weer. De risico's zijn gewoon te groot, zegt de organisatie.
4: Onderkoeling is met name een groot gevaar. Want de wind, de temperatuur, golfhoogte, dat is, het risico is te groot.
2: De organisatie heeft nog geprobeerd het slechte weer te omzeilen door de race 20 minuten eerder te laten beginnen, maar vanochtend is toch besloten om de hele wedstrijd af te gelasten. Het weer. In het oosten en zuiden droog met eerst wat zon. Verder veel bewolking. Vanuit het noordwesten trekken buien over het land. En het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Sterren NL verkeer dan 5 minuten vertraging op de A27 Gorkum Utrecht tussen Lexmond en Nieuwegein. We zijn daar bezig met de weg. De weg die staat dicht. Verwachte eindtijd is vanmiddag, of vanmiddag, is straks om 10:55. Dus tot de tijd even omrijden. En de A59 Den Bosch-Os tussen Nuland en Os. 7 minuten vertraging komt door een spoedreparatie. De rechterrijstrook die staat dicht.

0: vrijdagochtend, de Super Vrijdagmix. Dan weet je dat het weekend echt bijna eraan zit te komen, jongens.
1: Dames en heren, de ochtendshow Marcel in de Morgen presenteert met trots historische feiten.
0: Ja, prachtig. Lekker terugblikken op vroeger. Daar houden we altijd van. Weet jij nog wat je vandaag deed 20 jaar geleden, Wouter?
2: Toen was ik 1, dus ja. Ik heb geen idee.
0: Was mooi toen, toch?
2: Het was een prachtige tijd.
0: Mooi historisch feit ook.
2: Zeker.
0: Vandaag in 1928, dat is nog iets langer geleden, maakten we kennis met Mickey Mouse in de tekenfilm Plain Crazy. Het is een van de twee tekenfilms waarin de muis nog stemloos is. Later in dit jaar horen we Mickey in de film Steamboat Willie wel spreken. Tegenwoordig thuis iedere ochtend Mickey Mouse Clubhuis aanstaan.
2: Och, dat dat er nog is.
0: Weet je, nou, dat is voor mij helemaal vernieuwd. Oh. Nou, dat staat de hele dag aan bij ons. Maar ik mag thuis niet meer Mickey Mouse imiteren.
2: Oh, kan je het wel?
0: Nou ja, ik denk dat ik het wil. Moet ik even...
2: Ja, doe eens.
0: Hé, hey, Mickey. Goedemorgen. Welkom bij SterrenNL.
2: Ja.
0: Nou, als ik het in mijn eigen hoofd hoor, dan klinkt het vaak wel beter dan hoe ik het nu hoor.
2: Ik vond het toch een dikke 8.
0: Ik begin mijn vrouw in één keer te snappen dat ik dat niet meer mag. In 1930 begon een nieuw hoofdstuk in de luchtvaartgeschiedenis toen Ellen Church, zo'n Amerikaanse verpleegster, begon als de allereerste stewardess ooit. Kijk. En vandaag in 2016, we weten het allemaal nog goed, de 18-jarige Max Verstappen, die gooide hele hoge ogen. Zijn allereerste Formule 1 Grand Prix reed hij voor Red Bull in Barcelona was het toen. Begon op de 4e plaats, eindigde als eerste Nederlander en de jongste coureur ooit op nummer 1 in de Formule 1. En dat werd een iconisch moment, ook mede door het commentaar van Olaf Mol.
3: Oh, deze niet. Deze.
4: Jaren zit je naar dingen te kijken en te hopen. En daar is hij. Max Verstappen in de laatste bocht in Barcelona. Yo, hey! Yo, ho! Yo, fucking hell! Wat bizar! Ongelooflijk! Sportoverwinningen zijn zo mooi. En deze is de allermooiste die ik in mijn leven gezien heb.
0: Weet jij nog waar je was toen dit gebeurde?
2: Ja, volgens mij zat ik gewoon te kijken.
0: Ja, ik was aan het werk. Ik werkte bij een andere radiostation toen. En hadden we een soort locatieuitzending bij een autobedrijf. En wel een hele grote Engelse dubbeldekker. En de internetverbinding met de verbinding zeg maar, met de zenders.
2: Ja.
0: Ging gewoon via internet. Maar toen gebeurde dit. En toen dachten we, ja, dit moeten we kijken.
2: Ja,
0: dus wij hebben in die radiostudio, die locatieradiostudio, in die Engelse dubbeldekker, hebben we zitten kijken naar die race. Het probleem was alleen, kwamen we later achter, dat de verbinding van de radio weg was gevallen. Dus de hele radio lag plat.
2: Oh, dat is niet handig.
0: Geen reacties op.

0: 5:30. Ik zat te denken, Wouter.
1: Jij zat te denken?
0: Ja, dat doet pijn. Het komt niet vaak voor dat ik ga denken. Daarom ben ik ook bij de radio gaan werken. Ik denk dat niet zoveel na te denken. Meer kan ik ook niet. Maar we hebben nog best wel wat tijd over. Zullen we gewoon even wat verzoekplaten gaan draaien?
1: Ja, kunnen we wel doen, toch?
0: Is toch leuk als die dan even aangevraagd worden door jou bij de radio? Even via de app van NPO luisteren. Welk liedje zou je willen horen op Sterrenheel binnen nu een half uur? Laat even van je horen via die app. Dan gaan we dat zometeen draaien. En dan moet het helemaal goed komen, denk ik.
1: Ja, dat gaat lukken.
0: Hoef je in ieder geval niet te doen voor de jeugd van tegenwoordig, want die hoor je nu.
2: Props voor de huisdrokken.

0: graden in de loop van de dag. Dan wordt het gelukkig allemaal wel wat droog. Even kijken wat de situatie is qua nieuws vandaag. Dat krijg je van Karien Straatman.
1: Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markeshower. In een interview met het journalistieke platform Left Laser zei Markeshower gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Die uitspraak is volgens The Rights Forum strafbaar. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak. Hij vindt dat de hele politiek dit collectief moet veroordelen. De school van het meisje dat ernstig werd mishandeld in Stadskanaal had een half jaar geleden al alarm geslagen. Er werd melding gedaan bij Veilig Thuis. Het meisje had verwondingen in haar gezicht en was op school vaak moe en hongerig. Volgens klinisch psycholoog Leonie Koppens worden dit soort losse signalen vaak niet bij elkaar opgeteld.
2: Er wordt gedacht aan verwaarlozing of een ingewikkeld gezin, armoede. Maar er wordt niet gedacht aan wat we dan in Amerika child torture noemen. En zolang je dat niet op die manier herkent, grijp je ook niet door.
1: Ook een jongen van 7 werd ernstig mishandeld. De twee moeders zijn aangehouden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een bosbrand ontstaan na een crash van een medisch vliegtuigje. Alle 4 de inzittenden kwamen daarbij om het leven. Omdat het gebied moeilijk te bereiken is, heeft de brandweer het vuur nog niet kunnen blussen. Het is nog niet duidelijk waardoor het toestel neerstortte. Wel was eerder al de communicatie met het vliegtuigje weggevallen. De Harlingen-Terschelling-roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloeproeiwedstrijd is afgeblazen vanwege het slechte weer. De risico's zijn gewoon te groot, zegt de organisatie.
3: Onderkoeling is met name een groot gevaar. Want de wind, de temperatuur, golfhoogte, dat is, het risico is te groot.
1: De organisatie heeft nog geprobeerd het slechte weer te omzeilen door de race 20 minuten eerder te laten beginnen, maar vanochtend is toch besloten om de hele wedstrijd af te gelasten. Het weer. In het oosten en zuiden droog met eerst wat zon. Verder veel bewolking. Vanuit het noordwesten trekken buien over het land. En het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Sterren, 11 keer dan. Vertraging op de A8. Zaanstad Amsterdam tussen Zaanstad, Assen, Delft en Knooppunt Zaandam. 5 minuten vertraging in de A27. Gorkum Utrecht tussen Noordeloos en Nieuwegein. 8 minuten. Ze zijn daar bezig met de weg. De verwachte eindtijd is ongeveer rond 1:11. Verzoekplaten, daar zijn we naar op zoek. Wat zou je zo meteen willen horen bij NPO Sterren L? Laat van je horen via de app van NPO Luister.
4: NPO Sterren L.

in Nederlandstalige muziek. NPO.

Wesley Bronkhorst, Billy Dant en nog een hele rij aan andere artiesten die hier aan mee mochten doen. Jorda, de avond is van ons. NPO Sterren NL, het is een beetje een soort tussendag. Want gisteren was natuurlijk, de meeste mensen waren vrij tijdens Hemelvaart. Het is morgen weer weekend, mocht je dat niet ontgaan zijn. Dus heel veel mensen die dachten...

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ewout de Jong met het NOS Journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gini Markushauer. In een interview met het journalistieke platform Left Laser zei Markushauer gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. En die uitspraak is volgens The Rights Forum strafbaar. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak. Hij vindt dat de hele politiek dit collectief moet veroordelen. De Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvloeistoffen. Ebola is een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. In de Amerikaanse staat New Mexico is een bosbrand ontstaan na een crash van een medisch vliegtuigje. De vier inzittenden kwamen bij de crash om het leven. Omdat het gebied moeilijk te bereiken is, heeft de brandweer het vuur nog niet kunnen blussen. Het is nog niet duidelijk waardoor het toestel neerstortte. En wel was eerder al de communicatie met het vliegtuigje weggevallen. De Harlingen-Terschellingen-roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloepenrace is afgeblazen vanwege het slechte weer. De roeiwedstrijd wordt elk jaar de dag na Hemelvaart gehouden. De roeiers leggen in sloepen een afstand van 34 kilometer af, van Harlingen naar Westerschelling. De organisatie heeft nog geprobeerd het slechte weer te omzeilen door de race 20 minuten eerder te laten beginnen. Maar vanochtend is toch besloten de wedstrijd af te gelasten. Het weer, landinwaarts nog wat zon. Vanuit het noordwesten bewolking en buien en een stevige noordwestenwind. Middagtemperatuur rond 11 graden. Het weekend is ook wisselvallig en fris. Daarna vaker droog en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt helaas hier en daar wat langzamer. Het is niet druk onderweg. Op de meeste plekken kun je nog steeds moeiteloos doorrijden. Op de A8 een uitzondering, Zaanstad Amsterdam. Voor knooppunt Zaandam 2 kilometer en een kwartier extra. En het is vroeg druk aan het worden bij de Duitse grenscontrole. Op de A12 komen we vanuit Arnhem. Vanaf Zevenaar langzaam rijden, 3 kilometer en 10 minuten.
1: Emily Sleven.
4: Nou, een hele goede morgen. Het is 10 uur geweest. Leuk dat je erbij bent. Misschien richting het weekend. Of je hebt al een lang weekend, dat kan ook. Maar dat je erbij bent, vind ik al een feestje.

dankjewel Danny Blom voor een heerlijke ochtendshow. Tot 1 uur. Neem ik jou mee. Oh nee, wacht, het is vrijdag. Ja, sorry, soms moet je daar gewoon aan wennen. Ik moet gewoon een uurtje langer. Ja, ik heb dat thuis wel gemeld, hoor. En nee, het is ook niet zo dat er een kind zo meteen op het schoolplein staat, want die is ook vrij. Dan ben je toch een beetje in de war, ken je dat? Nou, goed. Zometeen hoor je hier de muziek van Vincent en ook de 3A's. Maar eerst Jannes. En dan tot de morgen met mij. Nou, ik weet niet eens welke dag het vandaag is. Laat staan morgen.

Rose en je hoorde Hemel. Het nummer wat is geschreven door René Karst. Bizar, hè? Ja. En afgelopen week was hij nog te gast bij Jan Paparazzi. Dat kun je allemaal terugluisteren via de NPO Luister-app. Moet je ook zeker doen, want als deze man er is, is het altijd lachen. Wie is de mol? Ik en niet. Wie dan wel?

jouw favoriet door in de strijd om het muziekfeest. Via de NPO Luister-app kun je stemmen op deze plaat van Kelsey Verbrugge. Met Gouden Lach.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markesoer. In een interview met het mediaplatform Left Laser zei Markesoer gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Hij zei ook dat de Palestijnen wat hem betreft in de Gaza-strook mogen verpieteren. Die uitspraken zijn volgens The Rights Forum strafbaar omdat ze aanzetten tot geweld. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak en vindt dat de politiek dit collectief moet veroordelen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvocht. Ebola is ook een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. Directeur Radcliffe van de Amerikaanse CIA heeft in Havana overlegd met Cubaanse functionarissen. Amerikaanse president Trump probeert Cuba met een strenge economische blokkade te dwingen tot hervormingen. Door de blokkade zit het eiland zonder brandstof en elektriciteit. Trump noemde Cuba deze week een mislukt land en kondigde ook aan dat hij met Cuba zou gaan praten. Bij een bedrijfsongeluk in Nederweert in Limburg is een jongen van 15 om het leven gekomen. Hij werkte op het dak van een stal die gesloopt moest worden. De jongen zakte erdoor en kwam terecht op een betonnen vloer. Het weer, vanuit het noordwesten bewolking en buien en een stevige noordwestenwind. Middagtemperatuur rond 11 graden. Het weekend is ook wisselvallig en fris. Daarna vaker droog en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een lange file op de A1, Apeldoorn-Amsterdam, voor Hoevelaken een uur extra. 7 kilometer door een ongeluk. De weg zelf is dicht, maar je kunt er langs over de vluchtstrook. Omrijden is een beter idee. Dat kan via Ede en Utrecht over de A30 en de A12. Verder hier en daar iets van file. Op de meeste plekken valt het wel mee. Wel de Duitse grenscontrole, de A7 en de A12. In beide gevallen 10 minuten voordat je de grens over kunt.

Geef nu jouw favoriet door in de strijd om het muziekfeest. Via de NPO Luister-app kun je stemmen op deze plaat van Gino Schoenberg. Met Ik heb geen afscheid kunnen nemen.

0: Ik heb geen afscheid kunnen nemen. Stemmen kun je doen via de NPO-luisterapp. Er komt een berichtje binnen aan deze morgen van Laura. Laura Nuiten, zij laat weten... Emily, wil je me plezier doen? Ik zit hier op kantoor. Nee, ik ben niet vrij, samen met wat collega's. En wij willen heel graag Jantje Biggel horen met... Ons moeder zei nog. Ja, dat doe ik dan wel.
1: Beste vriend.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Verschillende fractieleiders veroordelen de uitspraken van Tweede Kamerlid Gidi Markussauer. Die zei in een interview dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. VVD-leider Brekelmans noemt de uitspraken schadelijk en zegt dat die niet bij politici horen. GroenLinks-PVDA-leider Klaver noemt de uitspraken diep weerzinwekkend. In het interviewprogramma Sven op 1 op NPO Radio 1 zei Markussauer vanochtend dat hij geen afstand neemt van zijn woorden. De burgemeester van Stadskanaal roept inwoners op politie en justitie hun werk te laten doen en niet het heft in eigen hand te nemen. Gisteren werd bekend dat twee moeders uit de gemeente verdacht worden van ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7 jaar. En sindsdien is het onrustig in de gemeente. Zo zijn er ruiten ingegooid bij de woningen waar de vrouwen vermoedelijk wonen. De burgemeester zegt dat de kinderen veilig zijn. In Stadskanaal geldt tot maandag een noodverordening. De politie had toezicht in de wijk waar de vrouwen wonen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvocht. Ebola is een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. Bij de Giro d'Italia zijn twee toeschouwers gearresteerd die probeerden renners omver te duwen. Het zijn mannen van 19 en 20. Bij een rotonde gaf de ene man renners een duw, terwijl de ander filmde. Niemand kwam ten val. De organisatie van de Giro d'Italia zette de beelden op sociale media en riep wielerfans op om zich goed te gedragen. Het weer verspreidt over het land wat buien. In het midden en zuiden ook af en toe zon. Met een stevige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 12 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en enkele buien bij een graad of 13. Na het weekend wat droger en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt langzaamaan drukker onderweg, maar er zijn ook helaas een paar bijzonderheden bijgekomen. Allereerst de A1 richting Amsterdam, bij Hoevelaken een ongeluk. De weg zelf is dicht, je kunt er wel langs over de vluchtstrook, maar eerst een uur in de file staan. Omrijden kan via Ede en Utrecht over de A30 en de A12. Waarschijnlijk duurt het nog tot 1 uur vanmiddag. Verder goed nieuws over het ongeluk bij knooppunt Batadorp bij Eindhoven op de A2, vanuit Maastricht komende. Vanaf knooppunt Leenderheide nog wel een file van 30 minuten, maar die kan gaan oplossen, want de weg is weer vrij. Dan de A59 naar Den Bosch. Tussen Dussen en Drunen nog 50 minuten in de file. Er staat een rijstrook is daar dicht, komt door een ongeluk. Omrijden kan via Gorkum over de A27, de A15 en de A2.

0: René Schuurmans, blij dat ik leef hier op NPO Sterrenheel Radio.
1: Op volle toeren.
0: 12 uur geweest. Komt dat weekend steeds dichterbij. Oh, I love it. Leuk dat je erbij bent. Zometeen de muziek van Pascal Redeker en ook Rob de Nijs met Malle Baba. Je hoort het hier op NPO Sterrenheel Radio. Maar eerst Donnie en Senna en waar blijf je nou?
2: Een grap.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil? Niet aan je borst gedrukt, je lijf nat

bij witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen ze dan krijgen?

0: is Malle Babbe. Je hoort het hier op NPO Sterrenel Radio. Jawel, zometeen hoor je hier de muziek van Nick en Simon. En ook Danny de Munk. Want wat een plezier tijdens 1 miljoen op volle toeren. Nieuwe muziek? Wat wil je drinken? Nou, ik drink rosé, Wesley Bronkhorst.
1: Hey, ik ga de boot in. Het is weer zo'n dag. Nog last van gisteren.

plezier. Je hoort het hier op NPO Ster NL Radio. Waar kan ik jou een plezier mee doen deze vrijdagmiddag? Laat het weten via de NPO Luister-app. En wie weet komt jouw favoriet zometeen voorbij. Nou, dit is toch wel een van mijn favorietjes. Mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen. Tranquilo, hè? Tranquilo.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De provincie Utrecht gaat inwoners een bericht sturen als het stroomnet overbelast is. Ze worden dan gevraagd om bijvoorbeeld hun elektrische auto van de lader te halen. Vanaf 1 juli geldt in een groot deel van de provincie Utrecht een aansluitstop, omdat het stroomnet vol zit. Bij een uitbraak van het ebola-virus in de Democratische Republiek Congo zijn al 65 mensen overleden. Gevreesd wordt dat de ziekte zich verder verspreidt. Er zijn al meer dan 200 vermoedelijke besmettingen. Bij een besmetting met ebola overlijdt meer dan de helft van de patiënten. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. VVD-fractieleider Brekelmans noemt de uitspraken van Tweede Kamerlid Markkensoor over Palestijnse asielzoekers schadelijk en onwaardig voor een politicus. Markkensoor had gisteren tegen een journalist gezegd dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. In het programma Sven op 1 op NPO Radio 1 nam hij vanochtend geen afstand van zijn woorden. Burgemeester van Stadskanaal heeft een verklaring afgegeven waarin hij probeert de rust terug te brengen in zijn gemeente. Twee vrouwen worden verdacht van het mishandelen van hun kinderen. Inwoners van Stadskanaal gooiden gisteren ruiten in bij de vermoedelijke woning van de vrouwen. De burgemeester zegt dat dit soort acties het onderzoek naar de mishandeling belemmeren. Bij een bedrijfsongeluk in Nederweert in Limburg is een jongen van 15 om het leven gekomen. Volgens lokale media was hij woensdag bezig met het weghalen van golfplaten van stallen die gesloopt werden. De jongen zakte door het dak en kwam terecht op een betonnen vloer. Gisteren overleed hij aan zijn verwondingen. Het weer verspreidt over het land buien. In het midden en zuiden af en toe zon. Het waait stevig en het is maximaal 12 graden. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn Amsterdam staat het stil tussen Voorthuis en Hoevelaak over 6 kilometer. Veel vertraging door een ongeluk. Verkeer kan beter omrijden via Ede en Utrecht. Het duurt waarschijnlijk nog een uur eer dat die twee rijstroken opengaan. Een file op de A76 Geleen-Duitse grens door de controles. Een kwartier vertraging vanaf Knoopend Kundeberg tot aan de grens.

een beetje meer. Je hoort het hier op NPO Sterrenel Radio. Volle toeren richting de klok van 2 uur. En dat gaan we doen zometeen met de muziek van onder andere Frans Bauer. Als sterren aan de hemel. Oh jongens, echt waar. Lekkere meezingen zometeen hoor. En wat dacht je van Frans Duits? De kater die duurt maar even. Misschien ben je hem nog aan het uitzitten, liggen, leggen. Je weet het niet. Maar eerst Suzanne en Freek. En hier is Blauwe Dag.

0: in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Op een weekend 47 werd, zou je niet zeggen. Nee. Emily, ben je uitgepraat? Nou, jawel. Hier is Jeffrey Hezen.
1: Ik voel diep van binnen dat jij wil beginnen over iets wat jou echt raakt.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij de Malediven is de zoektocht naar de 4 vermiste Italiaanse duikers gestaakt vanwege slecht weer. Het lichaam van 1 duiker is gevonden op 60 meter diepte in een grot. Het is onduidelijk of dat lichaam boven water is gehaald. Naar de andere 4 wordt morgen opnieuw in dezelfde grot gezocht. Aangenomen wordt dat ook zij zijn overleden. Justitie in Italië is een onderzoek begonnen naar de oorzaak van het duikongeluk. Duikers waren verbonden aan de Universiteit van Genua en waren onderdeel van een groep van 20. Voetbalscheidsrechter Rob Dieperink mag niet naar het komende WK. De FIFA heeft hem geschrapt omdat hij in opspraak is geraakt. Volgens de Telegraaf werd Dieperink in april na een Conference League duel aangehouden in een hotel in Londen, nadat hij was beschuldigd van het aanranden van een jongen van 17. De zaak werd al snel geseponeerd, maar de FIFA zegt dat er alleen officials naar het WK gaan die van onbesproken gedrag zijn. Dieperink zou als VAR naar het WK gaan. Komend weekend zal hij ook niet als VAR optreden in de Nederlandse competitie. In en rond de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince zijn in de afgelopen week tientallen doden gevallen, duizenden op de vlucht geslagen vanwege bendegeweld, zegt het VN-kantoor in Haïti. Sinds de Haïtiaanse president Moïse in 2021 werd vermoord, hebben bendes een groot deel van Port-au-Prince overgenomen. Kabinetsplannen om Schiphol te laten doorgroeien naar 500.000 vluchten deugen niet. Er zou stiller worden gevlogen, maar dat lukt onvoldoende, zegt een commissie in een advies over de milieuregels. De commissie concludeert dat mensen in de omgeving van Schiphol onvoldoende worden beschermd. Het weer verspreidt over het land wat buien. In het midden en zuiden af en toe zon. Met een stevige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 12 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en enkele buien bij een graad of 13. Na het weekend wat droger en geleidelijk warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A6 Lelystad richting Emmeloord staat 5 kilometer file tussen Lelystad Noord en afrit Urk door een kapotte auto. Een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Er is een ongeluk gebeurd op de A50 Eindhoven richting Arnhem. 4 kilometer file tussen Knoopend Paalgraaf en Ravenstein. En een kwartier vertraging door grenscontrole op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens. 5 kilometer file.

0: 19, 20, 21, 22, 23, 24. En bovenop de stapel ligt nummer 25. In de juiste volgorde de komende twee uur op Ster NL Radio 25. Spekvet is met Janneman. Hallo, hallo. Hele goedemiddag, daar is Janneman live vanuit de Media Tempel aan de Witte Kruislaan in Hilversum. De komende twee uur met de toonaangevende top 25, de Nederlandstalige top 25 van Ster NL Radio. De eerlijke 25. Vandaag gaan we ons bezighouden de komende twee uur met de 16e jaargang week nummer 20, gedateerd 15 mei 2026. De top 25 van Ster NL Radio. De hitparade van vandaag. Twee nieuwe platen, 9 stijgers, 12 zakkers en 2 zittenblijvers. En dit was de top 3 van vorige week.
1: Sterren NL. Top 25.
0: Want zij hoort bij mij. Het hele gezelschap Chris Cross Amsterdam. Frans Bauer en Jan Smit. En zij hoort bij mij.

daar gaat hij hoor, op 24. Dat waren de eerste twee zakkers vanmiddag in de top 25 van Sterrenel Radio. Om te beginnen onze hekkensluiter Jesse Prins en 1%. Met de tafel van 5 naar beneden getuimeld. Vorige week 20, deze week 25. In de 10e week dat hij staat genoteerd. Wat een hit, wat een hit. Voor Jesse met 1% en op 24 erachteraan gedraaid. Twee plaatsen naar beneden vergeleken met vorige week in de top 25. Mikey Mike Peterson en dat doe jij. In de derde week top 25. Terechtgekomen op nummer 24. Twee nieuwe platen, twee verdwenen platen. Welke dat zijn hoor je uiteraard in de loop van deze uitzending van me. Nu is het tijd voor de eerste nieuweling op nummer 23. De nieuwe single van Jannes komt eindelijk binnen in de top 25. Het heeft lang geduurd, maar hij is binnen. Hyper de piep, hoera voor alle fans van Jannes. En Dans tot de morgen met mij is de eerste nieuwe op 23.

0: hij staat hier op 25. Vorige week 14e plaats. Deze week 5 plaatsen naar beneden. 19 is de notering in de 6e week voor Ik Kom Terug. En daarvoor op 20, gezakt van 17. Sander Kwarten en de tapster uit Tijuana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stijgers midden van onze top 25. En dit is de eerste van die 9. Vorige week op 24, nieuw. Deze week 6 plaatsen omhoog. The Voice van Effe, serieus.
1: Yes.

0: Smit, als dat is waar zou zijn, ik wil je helemaal.
1: Top 25.
0: 8 weken lang te horen in de top 25. De 25 spekvette hits in de juiste volgorde bij Sterren en Radio. Vrijdagmiddag tussen 2 en 4. En op zondagmiddag vanwege de Omroep CO in de feestelijke herhaling tussen 3 en 5. Monique Smit zakt een paar plaatsen. Vorige week 13 ongeluksgetal. Deze week zakt ze naar 17. 4 plaatsen naar beneden met ik wil je helemaal in de 8e week dus. En daarvoor hadden we op nummer 18 omhoog van 24. De boys van F is serieus. En de Fiesta Escalada. Vorige week 24 nieuw. Nu doorgestegen als eerste van 9 stijgers op onze hitparade. Nummer 18.

3 plaatsen naar beneden. 15 is de notering. Een zakketje dus in onze top 25 na 10 weken. En daarvoor omhoog van 23 naar nummer 16. Dat gaat goed voor Bonnie Bonnie Bonnie. En de Route du Soleil in de tweede week op 16 terechtgekomen in onze top 25. En op 14 zijn we nu naartoe gekomen. De derde stijger van vandaag. 1 plaatsje gestegen, maar toch gestegen. En je kan maar stijgen in die eerlijke 25 van Sterrenel Radio. Vorige week 15, deze week dus 1 plaats omhoog. Op 14 zijn ze allebei terechtgekomen. Samantha Steenwijk en Wesley Bronkhorst in mijn...

Met zijn geweldige nieuwe single Niet Voor één Keer. Wat een prachtige plaat. Die gaat volgende week de top 10 halen. Kan bijna niet anders natuurlijk, hè. En daarvoor draaien we hier bij Sterrenel Radio de nummer 14 van deze week op hoog van 15. Samantha Steenwijk en Wesley Bronkhorst. Loeier uit Loosdrecht met In Mijn Armen in de vierde week top 25. Eén plaats omhoog van 15 naar 14. Zo meteen hoor je aan het eind van het uur de oude Nederlandstalige nummer 1. En zo meteen gaan we terug naar deze datum, naar 15 mei. Maar dan in het jaar 1981. Ja, ja, een tijdje geleden. Oude Nederlandstalige nummer 1 van 45 jaar geleden hoor je zo. En uiteraard drie nieuwe tipnoteringen heb ik voor je klaarstaan. Zometeen hoor je Chris Bauer met zijn nieuwe single Vanavond een Vent. S'morgens absent. Ik ga René Vroeger draaien met Waylon. Ook een mooie plaat. Nieuwe single van ze. En dit is ook mooi. De dame heet Numidia. Haar nieuwe single heet Ik Bleef Geloven.

muziek op SterrenL. Chris Bauer met zijn nieuwe plaat. 'S Avonds een vent, 's ochtends absent. Onder het motto 'S Avonds een vent, 's ochtends een wrak. Dat spreekt mij eigenlijk meer aan altijd. En ook nog Numidia gedraaid. Ja, ik was even kijken, waar lag die boven op de stapel? Ik bleef geloven, de nieuwe single van Numidia. Mooie plaat ook. Hoop dat ze allemaal binnenkomen volgende week of de week daarna in de heerlijke 25 van SterrenL Radio. De top 25 met Janneman. Lekker, hè? Het beste begin van je weekend op vrijdagmiddag en op zondagmiddag lekker uitduiken onder het genot van de oude Nederlandstalige nummer 1. En dat is deze plaat die nu gestart wordt. De oude

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij de Malediven is de zoektocht naar de vier vermiste Italiaanse duikers gestaakt vanwege slecht weer. Het lichaam van één duiker is gevonden op 60 meter diepte in een grot. Het is onduidelijk of dat lichaam boven water is gehaald. Een andere vier wordt morgen opnieuw in dezelfde grot gezocht. Aangenomen wordt dat ook zij zijn overleden. Justitie in Italië is een onderzoek begonnen naar de oorzaak van het duikongeluk. Duikers waren verbonden aan de Universiteit van Genua en waren onderdeel van een groep van 20. Voetbalscheidsrechter Rob Dieperink mag niet naar het komende WK. De FIFA heeft hem geschrapt omdat hij in opspraak is geraakt. Volgens de Telegraaf werd Dieperink in april na een Conference League-duel aangehouden in een hotel in Londen, nadat hij was beschuldigd van het aanranden van een jongen van 17. De zaak werd al snel geseponeerd, maar de FIFA zegt dat er alleen officials naar het WK gaan die van onbesproken gedrag zijn. Dieperink zou als VAR naar het WK gaan. Komend weekend zal hij ook niet als VAR optreden in de Nederlandse competitie. In en rond de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince zijn in de afgelopen week tientallen doden gevallen, duizenden op de vlucht geslagen vanwege bendegeweld, zegt het VN-kantoor in Haïti. Sinds de Haïtiaanse president Moïse in 2021 werd vermoord, hebben bendes een groot deel van Port-au-Prince overgenomen. Kabinetsplannen om Schiphol te laten doorgroeien naar 500.000 vluchten deugen niet. Er zou stiller worden gevlogen, maar dat lukt onvoldoende, zegt een commissie in een advies over de milieuregels. De commissie concludeert dat mensen in de omgeving van Schiphol onvoldoende worden beschermd. Het weer verspreidt over het land tot buien. In het midden en zuiden af en toe zon. Met een stevige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 12 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en enkele buien bij een graad of 13. Na het weekend wat droger en geleidelijk warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Voor het knooppunt Grijshoord heb je 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Ook 10 minuten extra ben je kwijt op de A13 naar Den Haag, naar Rotterdam moet ik zeggen. Bij Delft 10 minuten extra dus. Op de A50 vanuit Arnhem naar Eindhoven tussen de knooppunten Ewijk en Paalgraaf heb je een kwartier vertraging door een ongeluk.

0: 25, vorige week 10, randje van de top 10. Twee plaatsen naar beneden deze week. Marco en deze nacht in de achtste week dat hij staat genoteerd. Hij opende het tweede uur, het spannendste uur van de top 25. Met Janneman op weg naar nummer 1 in de top 25. 25 spekvette hits in de juiste volgorde. Dit is de Ster NL top 25 op tv. Iedere zaterdagmiddag 10 over 12 en NPO 1. En we zijn bezig vandaag met de 16e jaargang week nummer 20. Gedateerd 15 mei 2026. Deze week twee nieuwe platen, 9 stijgers, 12 zakkers en 2 zittenblijvers. En om je geheugen even op te frissen, dit was de top 3 van vorige week.
1: Sterren NL. Top

Samen uit, samen thuis. In de achterweek dat ze staan genoteerd. 1 plaats naar beneden. Vorige week 8, deze week gezakt naar 9. En daarvoor de top 10 werd officieel geopend door Samuel Welten en de Bankzitters. En de uitsloverhit in de 11e week top 25. Een paar plaatsen naar beneden. Vorige week 6, deze week nummer 10. En daarvoor draaiden we ook nog Django op nummer 11. Omhoog van 16, 5 plaatsen omhoog. Waarom ben jij gegaan? Van de man met de koperen longen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stijgers vandaag in de top 25 van Ster NL Radio. En de volgende stijger, dat is de 1.

Matje en Willy dan twee plaatsen omhoog. Dus van 9 naar 7 met Grappie Sappie in de vijfde week. En daarvoor op 8, ook omhoog. Van 11 in dat geval, Lil Kleine en Samuel Welten. En Maak Ben Nou Niet Gek in de derde week op 9 terecht te komen. 8 terecht te komen van 11 dus. Dan gaan we in de top 25 even kijken deze week wat er verdwenen is. Er zijn twee nieuwe platen. Dat betekent dat er ook twee platen verdwenen zijn. En deze week nemen wij af.

Bekend van de kamerplanten, Emma Heesters en Liefdesverdriet. 4 weken lang te horen in de top 25 van SterrenL. 17 was de hoogste notering. En dat was een paar weken geleden, 2 weken geleden op 1 mei. Vorige week

0: een filmpje omheen over TikTok, denk ik. TikTok. En dat is een soort van reminder.
1: Waar blijft hij nou?
0: Kijk, ik weet niet waar die blijft. Ik kijk even naar de grote studiodeur hier bij Sterrenel Radio. Maar Donnie die komt daar niet door naar binnen. Hij was wel te horen. Dus merkwaardig verhaal in onze top 25. Waar blijf je nou? Gestegen. Vorige week 7, deze week 5 plaatsen. 2 plaatsen omhoog. Nummer 5 is de notering deze week. In de 6e week top 25. En waar blijf je nou? En daarvoor op 6, 1 plaats gezakt. Fons Veurink. Wat een mooie vent is dat, hè? En een lekkere plaat. Avond voor in de boeken. In de 1, 2, 3, 4, 5e week top 25. 1 plaats gezakt. Vorige week 5, deze week dus naar 6. En op 5 hadden we gestegen van 7. Donnie en Senna. En waar blijf je nou? En dit is de eerste van 2 zittenblijvers deze week in onze top 25. 4 vorige week, 4 deze week. De superhit van Damien van Os, Diamanten Ring, nummer 4.

0: En nu al op 2.
1: Maar ja, de nummer 1 is heel sterk, hè? Dat mogen duidelijk zijn. Voor de volledigheid ook nog even zeggen dat nummer 3 draaide. 3 die zakte van 2. Robert van Hemert en Donnie en Moet dat nou. In de, wat staat er nou? 18 weken al. 18 weken lang te horen. En in die 18e week 1 plaats naar beneden. Van 2 naar 3 gezakt in de top 25. Bijna tijd voor nummer 1. Maar zoals gebruikelijk zometeen de paradeplaat van deze week 5 jaar geleden. Ik ga de nieuwe paradeplaat aan je voorstellen. En uiteraard nummer 1 aan je toevoegen aan de hele lijst hier in de top 25. Anders zou het namelijk een top 24 zijn. En het is een top 25. Ook wel de eerlijke 25 genoemd. Sterren NL Radio, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Met zoals gebruikelijk ook een paar tipnoteringen. En vanwege de tijd ga ik er 4 draaien vandaag. Ik ga zo meteen de nieuwe van Dave Dekker draaien. Daar valt zijn naam alweer. Hij heeft een hele leuke, grappige nieuwe plaat gemaakt. Die gaat over een Vespa. Ja, gewoon even reclame, maakt het uit. We draaien de nieuwe van Gordon en Replay. Me, Lobby You. En ik ga ook nog de nieuwe draaien van Daloyer uit Loosdrecht. En hij drinkt rosé. Dat wisten we al. Heeft nu ook een plaat over gemaakt. Nou, en om te beginnen in de top 25.

vijf jaar geleden. En als ik kijk naar de kalender, vijf jaar geleden, dan is het 15 mei 2021. Vijf jaar geleden. En toen was dit een week lang onze paradeplaat. Quincy.

En zomer in je ogen. 5 jaar geleden paradeplaat en nu anno 2026 hebben we uiteraard ook weer een plaat gekozen uit het overweldigende aanbod in de populaire Nederlandstalige muziek, waar we nummer 1 in zijn. Met dit radiostation al meer dan 15 jaar. SterrenL Radio, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. En wat is onze nieuwe paradeplaat voor de aankomende 7 dagen? Een dame, een zangeres waar we een tijdje niks van gehoord hebben. Dus ik hoop dat het nummer nog klopt. Even het stof eraf blazen en dan kijken of ze opneemt. Of dat we nog anno 2026 werkt. Want we hebben er een

0: Sieneke?
1: Jazeker.
0: Nee, het is niet te geloven. Met Jan Paparazzi van Sterren NL. Ja, ik denk, zou het nummer nog kloppen? Leeft ze nog? Hoe is het met haar?
1: Ja, zeker.
0: Ja, ja, hoe is het?
1: Ik loop net de supermarkt uit.
0: Oké, wat heb je gekocht?
1: voor het eten. Brood, beleg, melk, boterpuntjes.
0: Ja. En moest je bij de kassa schrikken toen je het bedacht hoorde?
1: Ja, maar ja, dat is tegenwoordig wel, hè?
0: Dat is tegenwoordig, dat is zo, hè?
1: Jammer.
0: Jeetje, Sieneke, wat vind ik dat leuk om jou even aan de lijn te hebben. Tijd geleden, ja. Je bent de tijd van de radar geweest. Veel gebeurd, maar gelukkig. A, je telefoonnummer klopt nog. Dat is belangrijk bij Sterren NL. We kunnen je weer bellen. En B, je hebt een nieuwe plaat gemaakt. Die heet Ik Doe Wat Ik Wil. En die plaat, Sieneke, is vanaf dit moment, deze vrijdagmiddag, op Sterren NL Radio, een week lang onze nieuwe paradeplaat.
1: Yay!
0: Yes! Yes!
1: Oh, daar ben ik echt heel blij mee.
0: Ja, maar het is ook zo'n leuke plaat. Zo'n leuke, frisse, vrolijke plaat.
1: Ja, hè?
0: Ja. Ik doe wat ik wil.
1: Ja, ja. Ik ben er ook echt onwijs blij mee. Dat meen ik echt.
0: Ja, en fantastisch.
1: Vooral, ja, weet je, het is 1,5 jaar geleden dat ik iets heb uitgebracht.
0: Ja, ja.
1: Dus toen ik de studio weer inging en toen kwam dit liedje voorbij, ik dacht, ja, dit moet hem gewoon zijn.
0: Ja, maar dit is gewoon precies wat Sterren NL Radio ook is, met zo'n plaat van jou als fantastische zangeres van het levenslied Ik Doe Wat Ik Wil. Fantastisch, gefeliciteerd met de paradeplaat voor de komende week.
1: Ja, we gaan hem
0: meer dan 40 keer eruit gooien de komende 7 dagen. Ja, ja, ja, ja. Dit wordt wel even een klappertje, Sieneke.
1: Ja, ik ben er echt onwijs blij mee. En ik waardeer het echt dat het ook... Ja, weet je, het is vandaag is de release dag en dan meteen paradeplaat bij jullie. Dat,
0: huppakee, tuurlijk.
1: Waardeer ik echt heel erg.
0: Ah, graag gedaan. Het is je meer dan gegund. We gaan er volle bak in de nieuwe plaat van Sieneke, onze paradeplaat. En je mag hem zelf nog even aankondigen. Tot slot.
1: Nou, leuk. Lieve luisteraars van Sterren NL, hier is de paradeplaat. Mijn nieuwe single, Ik Doe Wat Ik Wil.
0: Fijn weekend, bedankt hè. Doei doei.
1: Doei doei.

Radio. Live vanuit de Mediatempel aan de Witte Kruisstraat in Hilversum. Het spookt uit de speakers de afgelopen 2 uur. Op deze vrijdag, dan wel zondagmiddag. Bij Sterren NL Radio heb ik nog 1 plaat klaar liggen, de nummer 1. En er is net zoals vorige week Justin de Wild en Cheerio. De nummer 1 in de Sterren NL Top 25. Bedankt voor het luisteren en een prettig weekend!

Enige chili of in Epe. In elk café op het Rembrandtsplein. Maar nou ook bepaald geen kosten. Of zoiets

0: Cotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil legkippen verplicht laten inenten tegen vogelgriep. Uit onderzoek blijkt dat de vaccins goed werken en dat de eieren van gevaccineerde kippen kunnen worden geëxporteerd. Ook vermindert het inenten van kippen de kans op de uitbraak van vogelgriep op een bedrijf. Staatssecretaris Erkens wil voor het eind van het jaar met een plan van aanpak komen. Sinds oktober vorig jaar is op ruim 50 boerderijen vogelgriep vastgesteld. Meer dan 2 miljoen kippen zijn daarom afgemaakt. Politie onderzoekt de vernielingen aan 3 woningen in Stadskanaal in Groningen. Gisteren bleek bij huizen in verschillende straten ruiten te zijn ingegooid. Dat gebeurde nadat bekend was geworden dat 2 vrouwen waren opgepakt vanwege mishandeling, vernedering en het opsluiten van een jongen van 7 en een meisje van 6. Het meisje is meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. Het OM meldde eerder vandaag dat de moeders voorlopig vast blijven zitten. Vanwege de onrust in Stadskanaal is het weekend een noodverordening van kracht. De politie heeft in Landgraaf ruim 300 kilo amfetamine gevonden. In een loods werden de harddrugs in blokken geproduceerd. In verband met de vondst zijn 3 mannen uit Landgraaf en Heerlen opgepakt. En bij huiszoekingen nam de politie onder meer 2 luxe horloges, contant geld en administratie in beslag. De bondscoach van het Belgisch voetbalelftal heeft Ajax-aanvaller Gods niet geselecteerd voor het WK voetbal. 20-jarige linksbuiten is de grote uitblinker van Ajax. Hij staat met 17 treffers tweede op de topscorerslijst. In april debuteerde Gods nog bij de Rode Duivels als invaller in een oefenduel met de Verenigde Staten. Maar bondscoach Garcia koos uiteindelijk voor 2 andere linksbuiters: Jeremy Doku van Manchester City en Leandro Trossard van Arsenal. Het weer, buien afgewisseld met zon. Het is 10 tot 12 graden. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien en dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Yes, Ewout, dankjewel. Dan gaan we naar de ANWB. We hebben daar Dennis Mooij zit, onze grote vriend.
4: Ach, Dennis.
3: Is hij weer. Dennis, hoe is het op de weg op dit moment?
5: Er is een flink ongeluk gebeurd op de A15 vanuit Gorkum naar Nijmegen. Tussen de afrit Leerdam en Geldermalsen staat 6 kilometer. De vertraging is 40 minuten. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht Centrum. 20 minuten vertraging door bergingswerk. De rechterrijstrook is dicht. En de A27 Almere-Gorkum doe je er 10 minuten langer over. Tussen Utrecht-Noord en Knooppunt Lunetten.
3: Nou, Dennis.
6: Ja, dat is mooi, mooi, mooi man.
3: Mooi, we zijn er klaar voor.
1: Perry Krams.
3: 2 minuten over 4, daar zijn we weer.

0: luister uit Tijuana. Ja, we hebben hier wel een bar in de studio, maar het is eigenlijk slecht geregeld op vrijdagmiddag, Wouter.
1: Het is een onbemande bar.
0: Waarom hebben wij hier geen tapster op vrijdagmiddag? Is er niet iemand die luistert die zich geroepen voelt om hier op vrijdagmiddag een pilsje te komen tappen voor mensen hier bij Avatros?
1: Kan je altijd aanmelden in de NPO Luister app.
0: Je hebt nog een week, dan is je stage voorbij, toch?
1: Ja.
0: Is dat niet nog een leuke stageopdracht? Om iemand te zoeken die dat doet?
1: Oh, om iemand te zoeken. Ik dacht om zelf te tappen. Nee, ja.
0: Mag ook, vind je dat leuk?
1: Nee.
0: Oh.
2: Na een week hard werken is het eindelijk zover. Vrijdagmiddag, 4 uur geweest, het weekend kan beginnen.
1: Ja.
2: Dit is Perry's Weekend Party met Perry
0: en Wouter.
1: Ja.
3: Hey, jongen.
1: Hallo.
0: Ja, ik zeg wel nog een weekje stage, maar volgens mij mag jij van de grote baas toch even een tijdje blijven plakken, toch?
1: Ja. Dat mag ik.
0: Oh ja, nou ja, goed. Ik moet zeggen, ik heb daar geen moeite voor hoeven doen. Dat heb je helemaal zelf gedaan. Maar als het aan mij had gelegen, was ik zo bij hem binnengelopen en zei: nieuwe auto, hè? Ja? Goed bezig. Ja, ja, ja,
1: ja. Ja, heel goed.
0: Goede stage lopen. Maar daar gaan we pas volgende week even over.
1: Oké, okay,
0: stage. Dat, nog, je hebt nog een week. Goed, 10 minuten over 4, lieve mensen. Daar zijn we weer op de vrijdagmiddag van NPO Sterren NL Radio. Net lekker geluisterd naar de top 25 met Jan Paparazzi. Wat een lijstwereld nummer 1 nog steeds. Cheerio van Justin de Wild. En ik heb toch wel een gevoel dat hij nog wel eens een keer voorbij gaat komen bij deze show.
1: Cheerio?
0: Cheerio, ja. Vind je dat een goed idee?
1: Dat vind ik een goed idee.
0: Nou, de bitterballen zijn gearriveerd. De biertjes liggen koud in de koelkast.
1: Zeker.
0: Ik hoop bij jou thuis ook dat je het weekend kan gaan vieren. Of misschien op de zaak, hè? De vrijdagmiddagborrel, dat we die lekker gaan starten hier bij Sterren NL Radio. Ik vind het leuk dat je erbij bent. We gaan er weer 3 uur lang één grote gekke bende van maken. Van harte welkom, lieve mensen.
4: Het weekend gaat bijna weer los. Gooi die frituur maar aan.
0: 180 graden, hè? Anders gaat het

0: Blijf bij mij, dat hopen we natuurlijk altijd, hè, dat je bij ons blijft. Ik kan wel zeggen bij mij, nee, we doen het hier met z'n allen, hè, bij ja. CNN Radio. Door Marcel de Vries. Trouwens, die was er vroeger niet. Had hij een dagje extra vrij?
1: Ja, maar dat mag wel ook, want hij was Koningsdag was hij gewoon hard aan het werk. Klopt. 5 mei was hij er. Ja, dus dat is dan een verdiende vrije dag.
0: Die man die werkt altijd zoveel. Ik zeg wel eens, hij moet eigenlijk wat vaker vrij nemen. Maar ja, wat moeten wij zonder Marcel in de ochtend, hè? Dat is gewoon zo.
1: Ja, uitslapen.
0: Maar Emily hebben we natuurlijk ook. Corné, Jan, ja. Lucas, Freek, ja, Jan Smits. Heb ik ze allemaal, toch?
1: Ja, Jan van Bratten, Jan Smits.
0: Corné, Jan, ja, heb ik ze allemaal goed. De vrijdagmiddag van SterrenL Radio. Stuur even een lekker berichtje in de NPO Luisterapp als je erbij bent. Even laten weten dat je meeluistert. Vinden wij hartstikke gezellig. Nou, Mathieu die is erbij. Die zegt, goedemiddag Perry. Ik en mijn moeder Hanny van Dongen die zijn erbij. En of ik helemaal Hollands kan draaien met de ober. Fijne uitzending en een heel fijn weekend. Charlene, ja, dat is dus altijd de vraag. Is het Charlene of een van de kids? Eens even luisteren hoor, wie er zijn.
2: Hoi Perry, zou je voor mij en mama Kleine Jongen van André Hazes willen draaien? Groetjes Naomi.
0: Oh, het is Naomi.
1: Oh, het was Naomi.
0: Naomi is het. En die vroeg Kleine Jongen aan van André Hazes. Dat heb ik verstaan. Prachtige plaat. En ik vind dat elke vrijdag moeten we sowieso iets van Hazes draaien. Dus als het vandaag Kleine Jongen is, dan vind ik dat helemaal prima hoor. Carola is erbij, die zegt Wouter en Perry, ik ben erbij. Groetjes van Carola uit Ermelo en Glennie. Natuurlijk, Glenn!
3: Het is vrijdagmiddag, 4:00.
0: Spannend.
3: Dat betekent Perry's Weekend Party! Ja! Met Perry en Wouter. Ja. Perry en Wouter, een fijne uitzending!
0: Nou, dankjewel vriend. Kijk, de Swiss zit er altijd goed in bij die Glenn. Ik weet, ja, niet, wat die, ik weet niet wat zijn levenstip is om altijd maar zo op die manier met deze energie zo die app in te slingeren. Doe je goed, jongen. Heerlijk. Keanu zegt, hey Perry, fijn weekend. Ik heb deze week heel leuk nieuws gehad dat ik een nieuwe baan heb als BBL'er in een bouwmarkt. Dus drijf voor mij even Ancora met Word Zeeman.
1: Kijk.
0: Gaat Keanu nou werken in de bouwmarkt of wordt hij zeeman?
1: Ik vond het, het rijmt niet met elkaar, hè?
0: Nee, maar maakt niet uit. Keanu, als dat jouw plaat is waarmee jij wil vieren dat je dit hebt behaald, dan gaan we dat gewoon voor je doen, hè? Jij schrijft hem op, Wouter.
1: Het staat opgeschreven, ja.
0: Arjan van der Doelen is er ook bij. Arjan!
4: Hey!
5: Wouter!
4: Hey!
5: Hey!
4: Ja, Arjan is ook weer bij. Hoppie hoppie, vrijdag bijna weekend. Zeg je joepie de vloeibare poepie. Dus we gaan even door. Lekker luisteren en zeggen, het was een goeie weekend. Houdoe
5: hee.
0: Ja, dat was wat wachten, die klakson van Arjan van der Doelen. Gijs die zegt, hey Perry, kun je voor mij even de groeten doen aan mijn maat Thomas? Dat is een mooie verrassing. Nou Thomas, bij deze hoorde hartelijke groeten van Gijs en iedereen hier bij SterrenNL. We zijn samen namelijk nog even een mooie schutting aan het bekleden op onze vrije dag. Een fijn weekend en de groetjes. Dan moet ik me erbij voorstellen, een schutting bekleden. Stuur even een foto erbij in de app, Gijs. Dan kunnen we het even zien.
1: Want het klinkt nu alsof die laminaat op een schutting aan het plakken is.
0: Ja, zo klinkt het wel, ja. Nou ja, ik heb een groene schutting.
1: Oh.
0: Ja, ik heb klim op. De grootste fout van mijn leven trouwens.
1: Oeh, dat is
0: Jip de Rooij die zegt, ja hoor, daar zijn we weer. Vrijdagmiddag 4:00 partytime. Fijne uitzending, Perry en Wouter. Dan hoef ik de shorts even kunnen draaien met Come On Sava.
1: Oeh.
0: Ja, Come On Sava. Nou zit ik een beetje in dubio.
1: Oh, je zit in dubio.
0: Ik vind namelijk Wolter Kroes met Goed Soeselij. Vind ik een heel erg goed liedje. Ja. Die ga ik sowieso draaien, dus wees er niet bang voor. Maar ik zie ook staan de jeugd van tegenwoordig met Sterrenstof. Oeh. En dat is een plaat, daar heb ik eigenlijk heel veel zin in. Dat is namelijk een plaat toen ik zelf nog op school zat. En dat ging toen ontzettend lekker op.
1: Nou ja, je hebt hem al klaarstaan, doe maar.
0: Ja,

0: niet anders dan dat je hier een ontzettend zomers gevoel van krijgt. En dat zo met de lente buiten. Alhoewel, lente buiten.
1: Het is meer herfst.
0: Het valt vies tegen de afgelopen dagen. Ik heb ook echt in dikke truien weer gelopen. Terwijl die twee weken daarvoor was het echt fantastisch. Echt rond de 20 graden en zo.
1: En volgende week wordt het weer beter.
0: Ja, het wordt rond het weekend, hè?
1: Ja, Danny had het vanmorgen over 28, 29 graden.
0: Dat meen je niet.
1: Ja, dat een beetje optimistisch was.
0: Nou, ja, het kan, hè. Ik bedoel, het is Nederland. Niet zo veranderlijk als het weer natuurlijk. We gaan het mooie weer tegemoet. De zomer, die komt er in ieder geval aan. En dat is fijn, dat is lekker. En ook het mooie weer gaat ermee gepaard. Stuur even wat appies in, hè. De NPO Luisterapp kun je daarvoor gebruiken. Ik zie dat Lex Kraan lekker bezig is. Hij heeft 1, 2, 3 audio-appjes gestuurd.
1: Die is een complete podcast aan het sturen.
0: Ik denk het ook. Nou, we gaan zo meteen eens eventjes de app induiken. Als je dus bij bent, pak hem erbij. En laat het weten. Check jezelf even in.
1: Jij

0: Klein zonnetje in mijn hart. Oh ja, ja, ja, hoor je op NPO Sterrenl Radio. 5 minuten over 4:30. Ik pak zo even de app erbij, hoor, want er komen zo ontzettend veel leuke incheckberichten binnen. Maar we hadden het net even over piratenmuziek, hè? Vind je nou, Wouter, dat op de vrijdagmiddag dat zou kunnen? Ik bedoel, want we hebben op zaterdag natuurlijk onze grootste piraat hier op zender, Marcel de Vries. Kan dat op vrijdagmiddag ook?
1: Ja, ik denk dat het niet een heel uur zoals Marcel doet op zaterdag. Maar ik denk dat daar moet ruimte voor zijn, toch?
0: Ja, vind je dat, ja?
1: Vind jij van niet?
0: Dat ik daar wel even iets mee moet gaan doen.
1: Ja, dat kan wel, toch?
0: Want we hadden het net over piratenmuziek buiten de uitzending. Maar toen had ik het over Petra met mijn zus van 21.
1: Ja,
0: ken je die?
1: Nee.
0: Nou, en een heel klein stukje, als je eventjes vergeten bent hoe deze plaat ging. Dat is deze. Ik heb toevallig even klaargezet hier. Klaargestaan, hoor. Ik ben ook toe aan weekend, mensen. Lange week geweest. Maar heb je wel zin in dit?

0: Nou, dat is hem.
1: Zullen we
0: wil je wat
1: een stemming
0: anders?
1: Doen of zo? Of
0: oh, dat zou kunnen.
1: Zullen we hier iets tegenover zetten?
0: Of iemand iets wil horen, een piratentje. Nou goed, maakt niet uit. Ik ga in ieder geval even de app erbij pakken.
1: Ja.
0: Want er zijn ontzettend veel leuke inzichtberichten binnengekomen. Onder meer van Demis. Hey Demis.
2: Goedemiddag, Perry. Nog eventjes stampen de vrachtwagen. Maar om een uur of 6:30 zijn we thuis bij mijn vrouwtje Daisy en mijn zoon Jax. Oh. Zou je alsjeblieft 1000 vragen willen draaien van Sander Kwarten?
0: Ja!
2: Prettig weekend. Houdoe!
0: Och, wat een lekker verzoek is dat, zegt 1000 vragen van Sander Kwarten. Ik zet hem er wel alvast even bij voor zometeen. Jasper zegt, Perry, fijne uitzending en een heel goed weekend. We gaan er even prutsen met de bestrating nu. Groetjes van Jasper en Stefan uit het prachtige Ermelo. Ria is ook weer bij. Ria.
3: Hey, beste vriend. Perry, zou je voor mijn lieve oma ladder naar de hemel willen draaien? Groetjes, Kenzie.
0: Ja, dat wist ik. Ladder naar de hemel. Als Kenzie bij Ria is, bij oma Ria, dan willen ze ladder naar de hemel horen, weet ik. Bart hier. Weet je, kijk eens wat Bart nou zegt. Zie je dat, Wouter?
1: Oh, ja, nee, dit heb ik gelezen.
0: Dit is discutabel, Bart. Bart die zegt zelf zeuren dat Fons Feuring AI gebruikt... en dan zelf een AI-jingle gebruiken. Maar we hebben nooit gezeurd om Fons Feuring.
1: Ik vind zeuren ook zo'n beladen term.
0: Nee, we hebben alleen gezegd dat zou goed door AI gemaakt kunnen worden.
1: We waren erover aan het speculeren.
0: Ik heb daar geen mening over. Nee,
1: ik vind het lui.
0: Nee,
1: maakt mij niet uit.
0: Je massage is bijna voorbij. Jij maakt vrienden.
1: Nee, maakt mij niet uit.
0: Cheryl die zegt, Perry, we zijn een weekend weg omdat we 1 jaar getrouwd zijn. Een fijne show en ik ben lekker in de auto naar jou aan het luisteren. Christian zegt, hoi Perry, ook ik ben erbij. Groetjes van Christian. En Petra die zegt, goedemiddag Perry, zou je Wesley Bronckhorst met trots op jou willen draaien? Voor onze jongste zoon Sven Kerkvliet. Hij heeft zijn CE in 1 keer gehaald met een mooie Scania op zak door heel Europa. Door groetjes van Petra Kerkvliet uit Podengraven.
1: Kijk,
0: van harte gefeliciteerd, fantastisch heet. CE-rijbewijs. Als ik ooit een keertje geld te veel heb, wil ik het ook doen. Mijn vrachtwagenrijbewijs.
1: Ja, vrachtwagen.
0: Ja, lijkt me echt mooi.
1: Leuk.
0: Nou, maar dat heeft meer te maken dat ik een... Ik heb een truckersfamilie. Mijn vader is vrachtwagenchauffeur. En niet alleen mijn vader, mijn moeder ook.
1: Ook nog.
0: Allebei zijn ze drukker. Dus dat vind ik wel leuk om dat dan te doen. Keanu die zegt, oh ja, over dat ik word zeeman van Ancora. Die zegt, er wordt wel gezongen over een timmerman. Nou, dat klopt, Keanu, daar heb je gelijk in.
1: Ja.
0: Adrie zegt, hey Perry, we zijn er ook weer bij. Lekker aan het darten met Jarna. En kijken uit naar vanavond de tractorpulling in Erichem. Dus kun jij Kevin Bakker even draaien. Die past er mooi bij. En Gijs, heb je hem gezien, die foto van die schuur, van die schutting? Die wordt bekleed.
1: Nou, dat is een schutting zo hoog als de Berlijnse muur.
0: Ja,
1: dat is bizar.
0: Dat is 2,50 meter of zo, denk ik. Ja. Zo hoog. En ze hebben wel een steiger erbij, dus dat scheelt. Maar ziet er goed uit, Gijs. Heel erg mooi. Nou, Lex die stuurt een appje van Perry. Pak even alleen mijn laatste bericht. Nou, dat is deze. Lex Kraan.
4: Perry, sexy Lexie uit Amersfoort.
0: Sexy Lexie.
4: De vorige berichten gingen niet goed. Hey, we zitten natuurlijk weer lekker te luisteren naar je. Samen met Wendy Stein en mijn jongens uit Leusden. Giel en Tijn Kraan. En we zouden Justin de Wild graag willen horen.
0: Cheerio,
4: het nieuwe nummertje van hem.
0: Ja.
4: Fantastisch nummer. Gezellig nummer. Draai hem voor ons. Alvast bedankt. Groetjes.
0: Nou, dat is al de tweede keer. Cheerio, ja, Justin de Wild. Nou, we zetten hem erbij. Eddie die zegt, hey Perry en Wouter, mogen wij Amar horen met Turk uit de kroeg? Voorbereidend op zijn optreden straks bij de Geuzenfeesten in Biervliet. Nou, dan ga jij Eddie zien.
1: Zeker.
0: Maar jij gaat er ook naartoe zo meteen.
1: Ja, ik ga er ook naartoe.
0: Nog nooit van gehoord, Biervliet.
1: Nou, het is de place to be op dit moment.
0: Ja, dat is een mooi feestje, heb ik gehoord vanavond. Nou, voor de mensen die erheen gaan, veel plezier. Niels zegt, lieve Perry, maak ons niet blij met een dode mus. We willen kleine jongen horen van André Hazes. Nou, die gaan we zeker zo verdraaien. En Adrie is er ook bij.
5: Hey Perry, ja, we checken ook lekker in. Hoor. Hier nooit helemaal een potje aan dat is, Armejano.
0: Hey.
5: En dan een schuifpotje ingezet. Hey, gooi voor ons even Kevin Bakker in met full pool. Op, gas erop.
0: Oh, ook al.
5: Nou, trek de poel hier, Richem. Voor alle rijders, strijders en bierdrinkers.
0: Nou, dankjewel Adrie en veel plezier daar. Jos uit België, die is er ook bij. En ook Jessica, die zegt, na een week thuis hebben gezeten... is maandag de rust voor mijn collega's weer voorbij. Want ze gaat vanaf maandag weer werken. En ze vraagt zich af of de collega's haar gemist hebben.
1: Ongetwijfeld.
0: Ik denk het wel, hoor.
1: Toch?
0: Als Jessica er al een week in de app niet bij is... dan denk ik al, goh, waar is Jessica gebleven? Laat staan de collega's, toch? Ja, dat is wel zo. Zometeen gaan wij een spelletje spelen. Dat is de vrijdagmiddagquiz. Wil je uitgedaagd worden? Hebben wij zometeen 8 vragen voor je. Minstens 4 hoef je goed te beantwoorden. Dan krijg je een goed gevuld SterrenNL prijzenpakket. En er is weer zorgvuldig in elkaar gezet door linker en rechterhand van dit programma, Wouter Brakman.
6: Ja.
0: Stuur quiz in de app. NPO Luister als jij wil meespelen. En deze gaan we natuurlijk even draaien. Dit is André Hazes, een kleine jongen.

0: Levenslaar. Lekker zeg. Even serieus en bijlade gasolina op Sterren NL. Ik heb hier iemand die verzoekjes aanvraagt, Wouter. En jij mag de doorslaggevende zijn.
1: Oh, welke?
0: Er worden 3 verzoekjes aangevraagd. Dat is Laat Me Vieveren. Die is wel heel mooi. Is echt heel mooi. Ja. Rob de Nijs met Dag Zuster Ursula.
1: Mooi.
0: Of Meisje uit de Klas van Emma Heesters.
1: Nee, Rob de Nijs.
0: Echt? Ja. Rob de Nijs?
1: Ja, Rob de Nijs.
0: Ik had eigenlijk de eerste of de tweede verwacht. Laat me of zullen we het aan de luisteraar vragen voor Sterren NL?
1: Kan ook.
0: Ja, help dit verzoekje uit de brand. Dus

0: Laat me van Ramses Shaffi, Elisabeth List.
1: Ook mooi.
0: Rob de Nijs, dagzuster Ursula. Of Meisje uit de Klas van Emma Heesters. Welke van deze drie moet het worden zometeen?
2: De vrijdagmiddagquiz.
0: Ik vind het dus echt niet te doen, hè? Om daaruit te kiezen uit die drie. Ik vind het heel erg lastig.
1: Ja.
0: Het is heel moeilijk. Goed, het is tijd voor iets wat minder moeilijk is. Tenminste, dat hoop ik maar. Voor onze Alfred uit Zevenbergen. Hij is uitvoerder in beton- en renovatieprojecten. Alfred, ben jij vandaag ook zo vrolijk?
3: Ik ben lekker vrolijk, ja, inderdaad.
0: Gelukkig maar. Jij bent met het juiste been uit bed gestapt vandaag.
3: Ja, zeker. En met Sterren NL erop en met de weekendshow, dan komt het helemaal goed, hè?
0: Ja, weet je, hoor je dit programma op de radio, dan weet je, dan kan het maar één ding zijn, dat is bijna weekend. En ga je dat ook lekker, lekker besteden? Ga je je tijd lekker besteden aan leuke dingen komend weekend?
3: We gaan zondag lekker eten bij schoonmoeder. Nog een laat moederdag.
0: Alfred, is dat een verplichting? Of is dat omdat je dat ook echt wil?
3: Nee, dat is supergezellig.
0: Ah, oké. Ja, nee, dat zeg je nu. Je bent op de radio, hè? Dus.
3: Nou, dan nog.
0: Nee, heel goed.
3: Buiten de radio om ook, hoor.
0: Gelukkig maar. Ja, maar dat is goed, hè? Als je er echt een ontzettend goed gevoel bij hebt.
3: Van hele fijne mensen om gezellige dingen en leuke dingen mee te doen.
0: Nee, dat is mooi. Dat is mooi. Nou, Alfred, je bent een fijne kerel, ik hoor het al. En ik ga dus met jou de quiz spelen. Heb je enig idee hoe die in elkaar zit?
3: Ik heb hem wel eens een keertje gehoord, ja.
0: Oké. Nou, ik heel kort dan nog even, hè. 8 vragen. Die krijg je zometeen voor je kiezen. En daar moet je minstens 4 van goed beantwoorden.
3: Nou, ik ga mijn best doen.
0: Dus en heb je de 4 beantwoord, goed beantwoord? Ja, dan weet je, dat ga ik natuurlijk helemaal uit mijn stekker. Want dan ben ik altijd onwijs blij. Want ik hoop ook altijd zo. En niet om de druk te verhogen, maar ik hoop ook altijd zo dat het lukt. Maar Alfred, wat ben je aan het doen? Ben je spiekbriefjes aan het pakken?
3: Nee, ik ben even een briefje aan het neerleggen als ik iets op moet schrijven.
0: Dat is heel slim, Alfred. Jij bent goed voorbereid, daar hou ik van. Nou, als jij er klaar voor bent, dan zijn wij dat ook. Hey, je weet het, er loopt een klok mee van 2 minuten. Maar laat je daar vooral niet door afleiden.
3: Laat maar komen.
0: Ben je er klaar voor?
3: Zeker.
0: Oké, het is de vrijdagmiddagquiz met Alfred uit Zevenbergen. Richting wie zingt Henk Wijngaard dat de bui over is en dat hij nogal even wil blijven?
3: Suzy.
0: Bij welk Vlaams duo moet je kloppen omdat de bel het niet doet?
3: Samson en Gert.
0: Mop. Morgenavond is Cornald Maas een avondje vrij, want hij levert vanwege de boycott niet zijn commentaar bij de finale. Maar waarvan is morgen eigenlijk de finale?
3: Het Songfestival. Ja. Het Songfestival.
0: Dat klopt inderdaad. Nou, als deze dingen aan de hemel staan, staat Frans Bauer even stil en weet hij weer wat hij wil. Waarover heeft Frans het?
3: Ja, die moet je niet zien als je je hoofd hebt gestoten, maar hij heeft over sterren.
0: Je hebt er 4 goed, maar we gaan gauw door voor meer prijs. De Zingdoor-vraag. Zing door waar het nummer stopt. Succes, Alfred.
4: Dat is dus de reden dat ik op mijn opa lijk.
3: Ik kon hem niet goed verstaan.
0: Nou, nog 1 keertje dan.
4: Dat is dus de reden dat ik op mijn opa lijk.
3: Had je voor de sfeer, voor de sfeer. Had je voor de sfeer.
0: Nog een keer.
3: Na na na na na na na na na. Had je voor de sfeer, voor de sfeer.

0: natuurlijk, die is hartstikke goed. We gaan gauw door met serieuze zaken. Hoe heet het nummer van Wolter Kroes dat de nieuwe hoogste binnenkomer is in de Sterren NL Top 25?
1: Goede Soleil.
0: Ja! Lekker. Deze week is ondernemer Henny van der Most failliet verklaard nadat hij zijn laatste project in Rotterdam faalde. Wat was Henny daar sinds 2012 aan het bouwen?
1: Een pretpark.
0: Ja, klopt. Nou, deze, ik ga hem spannend maken, hoor. Want het is echt ongelooflijk spannend. Als je deze goed hebt, dan betekent dat dus dat jij, Alfred, in totaal 8 vragen goed hebt beantwoord. En dan kom je hier op de Wall of Fame. Alfred.
1: Yes.
0: Wat is deze week de nieuwe Sterren NL paradeplaat?
1: Die weet ik niet.
2: Nee.
0: Ach.
1: Nee.
0: Alfred. Alfred, jij hebt nog een minuut.
3: Oh ja.
0: Heb nog een minuut. Die trommel gaat wel door.
1: Kun je niet een tip geven of zo?
0: Een tip. Nee, een klein tip.
3: Hij staat op de website.
0: Dat ja, hij staat op de website, maar we hebben er ook ooit een keertje naar het Eurovisie Songfestival gestuurd. Oh, over ja. Het Eurovisie Songfestival gesproken. In Oslo was dat.
1: Ja, maar dat kan Jan Smit zijn. Dat kan.
0: Nee, zij stond er op het podium voor ons. In Oslo.
1: Ik ben helemaal niet van het Songfestival.
0: Nou, dat maakt er niet uit. Maar dacht, misschien weet je het dan. Shalali. Ja.
1: Nou, Sineke. Oh, nou weet ik.
0: Oké. En wat is de plaat?
1: Ik doe wat ik wil.
0: Ja! Yeah!

0: Alfred komt levensgroot in de studio te staan. Alfred, van harte gefeliciteerd, jongen. Jij bent een van die toppers die de quiz dus volledig goed heeft beantwoord.
1: Ja, gaaf.
0: Nou, wat gaan we doen? Zullen we even mekaars handen pakken, Alfred?
1: Ja, helemaal goed.
0: Ja? Nou, steek je handen naar voren. Ja, doe je dat nu?
1: Ja.
0: Pak ik je hand even vast en dan gaat Jacco Wagner even zeggen wat we moeten doen.
2: Stap je naar links,

0: stapje naar rechts.
1: Een stapje naar links, een stapje naar rechts. We dansen op de Mambo van Django Wagner op NPO Sterren.nl. Zometeen is het officieel 5 uur moment. Dan hebben we de enige echte mix van Barry Vest. Maar nu een plaat die ik eigenlijk nog nooit op vrijdagmiddag gedraaid heb.
2: Nee, het is ook een beetje... Nee, niet stelbreuk.
1: Nee.
2: Het is wel een vreemde eend in de bijt.
1: Dat is echt, Wouter, dat neem je terug over deze plaat.
2: Hey, het is een mooie plaat.
1: Ja, goed. Goed, het is een fantastische plaat.
2: Zeker.
1: En ik weet zeker, deze plaat... we draaien veel feestmuziek op vrijdag.
2: Ja.
1: Dat klopt. Maar deze plaat, als je dit hoort vanaf moment 1... dan zet je die radio hard. En is het... Laat me!
2: Dat is waar.
1: Overal waar je bent.
2: Eigenlijk is het een klein rustmomentje in de show.
1: Eigenlijk wel. Het is even een moment van rust.
2: Ja.
1: Een moment van kalmte.
2: Tot jezelf komen.
1: Kalmte.
2: Rust.
1: Zal u redden.
2: Vrede.
1: Maar dan weet je dus welke plaat het meest is gestemd, hè?
2: Ja, dat is nu niet. Dat is nu weggegeven, ja.
1: Gewoon ruim 5 minuten genieten van een van de mooiste platen. Letterlijk. Een van de mooiste platen uit de schatkamer van de Nederlandstalige muziek. Voordat we zometeen gaan rammen, hè, na 5 uur.
2: Oh ja, dat is wel lekker.
1: Echt even meezingen met z'n allen uit volle barst. Dit is Ramses Shaffi.
3: Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en

Ik zou ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven. En verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. In Amsterdam zijn twee tieners opgepakt voor de betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. De politie vermoedde toen al snel dat het om een misdrijf ging. Mogelijk lag het lichaam van de man er al langer. Na onderzoek zijn er nu twee jongens aangehouden. Ze zijn 15 en 17 jaar oud. Ze zitten voorlopig vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Een man heeft 3 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk gekregen, voor het verbergen van het lichaam van een overleden vriend. De twee werkten in een drugslab in Torhout in België. De man overleed door giftige dampen in dat lab en zijn vriend, een man van 44, legde het lichaam in een voertuig, in een bestelauto. Reed ermee naar Boxmeer, laadde het daarover in een auto en liet deze vervolgens staan op een parkeerplaats. Het OM had 5 jaar cel tegen de man geëist. Hij krijgt een lagere straf, omdat hij ook last heeft van een posttraumatische stressstoornis. De twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van het mishandelen van een jongen van 7 en een meisje van 6... blijven voorlopig vastzitten. Ze worden volgende week voorgeleid. De burgemeester van Stadskanaal riep vanochtend inwoners op om niet het heft in eigen handen te nemen. Sinds de aanhouding van de vrouwen bekend werd, is het onrustig in Stadskanaal. Bij de woning van een van de twee vrouwen zijn ruiten ingegooid. Verdediger Matthijs de Ligt gaat niet naar het WK voetbal. Zijn club Manchester United meldt dat hij is geopereerd aan zijn rug en dat hij pas aan het begin van volgend seizoen terug is. De Ligt worstelt al maanden met zijn rugblessure. De laatste wedstrijd speelde hij in november vorig jaar. Het weer, buien, afgewisseld met zon. Het is 10 tot 12 graden. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien, dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Yes, dankjewel. Dan naar Dennis Mooi. Hij zit bij de ANWB. Dennis, hoe is het nu op de weg op dit moment?
3: Vanwege het lange hemelvaartsweekend is er geen sprake van een echte vrijdagavondspits. Er staat net geen 90 kilometer file. Op de A4 richting Amsterdam heb je 10 minuten vertraging tussen knooppunt Diepenburg en Zoeterwoudendorp. Er komt toch een ongeluk eerder vanmiddag, de weg is weer vrij. A15 van Gorinchem naar Nijmegen, bij Geldermalsen 20 minuten vertraging door een ongeluk. En op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam, tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht Centrum, een kwartier extra door bergingswerk. De rechte rijstrook is weer dicht.
2: Oké, dankjewel Dennis. Nou jongens, het is bijna weekend!
0: Ja! Perry Krams.
2: Daar gaan we!

0: 25, Barry, dankjewel. En tot volgende week maar weer. Maar hey, ik vind wel even een puntje van kritiek.
1: Puntje van kritiek?
0: Geen kritiek naar Barry Vest.
1: Oh.
0: Het is een puntje van, over Cheerio, van Justin de Wild.
1: Oh, over Cheerio.
0: Het is de nummer 1 in de top 25 en hij wordt net, 50 seconden.
1: Ja, te kort.
0: Gehoord. Is te kort.
1: Te kort.
0: Ik vind dat hij langer gedraaid
1: vind
0: moet worden.
1: Vind ik ook.
0: Vind je ook niet?
1: Ja, ik ben het helemaal mee eens.
0: We hebben hem net tegen 4 al gehoord, de nummer 1 van de top 25. Hij kwam nu net voorbij, heel kort, 50 seconden in de mix. Ik denk dat we hem zo meteen prima nog wel een keertje kunnen draaien.
1: Kan makkelijk, hè?
0: Alright, gaan we dat zo meteen gewoon doen. Eens even kijken wat we gaan draaien. Zometeen helemaal Hollands met de Ober. Nou, twee mensen die om helemaal Hollands vroegen. Dat was enerzijds Sandra. En ik had een appje van Mathieu. Die zegt, goedemiddag Perry. Ik en mijn moeder Hannie van Dongen zijn er weer bij. Kan je de Ober van helemaal Hollands draaien? Een fijne uitzending en een fijn weekend. Dank jullie wel. De Ober komt eraan van helemaal Hollands. Na Mike Petersen. Dat doe jij in die drijf voor Christa.

0: Wel, hier in de koelkast liggen het.
1: Zal ik even kijken in de koelkast?
0: Ja, lopen ze heen?
1: Ik loop er.
0: Ja, doen we. Ja, gaan we. Kijk, bier.
2: Ja, ik heb er eigenlijk wel zin in.
0: Moeten we nog wel rijden, Wouter? Dus een kleintje. Hebben we het niet? Is het op? Wie heeft dat dan opgedronken? Wie? Oh, wat is dat?
3: Het is over datum.
0: Ik versta... Wacht even hoor, wat zeg je?
3: Datum.
0: Is die over de datum?
3: Het is van juli 24.
0: Oh, gadverdamme.
1: Dat is over datum.
0: Nee.
1: Dat doen we niet meer.
0: Nee. Laat maar zitten dan. Doe ik thuis wel eentje. Hè? Echt, wat jammer weer zeg. Geen bier voor mij. Dat gaan we oplossen, Wouter. Volgende week. Dat is jouw laatste stagedag.
3: Ja.
0: Dus dan zorgen wij dus eventjes wat bier op voorraad is.
1: Oh, dat is een goed idee. Dan gaan we helemaal in borrelstijl.
0: Zorg dat je in Hilversum blijft in je kamer.
1: Ja, is goed.
0: Goed, verzoekjes. Je mag ze aanvragen via de gratis NPO Luister-app. Zometeen voor Eddie. En die gaat naar de Geuzenfeest in Biervliet. Daarom wil hij Amar horen. Met de Turk uit de kroeg.

0: Monique Smit.
1: Oelala.
0: Oelala. Ik wil je helemaal op NPO Sterren NL. We gaan het even hebben over bakkunsten.
2: Bakkunst, ja.
0: En daar hoort dit bij. Hey, ken je dit, Wouter?
2: Dit is Heel Holland Bakt.
0: Ja, ja, dat klopt. Op televisie gezien. André van Duin. Mensen die proberen de lekkerste dingetjes te bakken en te doen.
2: Ja, lukt niet altijd. Afdraaien.
0: Oh ja, dat was hem. Dat was mooi. Het intro van Heel Holland Bakt. Dat klopt inderdaad.
2: Vind ik mooi.
0: En dat komt, want ik toverde net uit mijn tas een bakje met zelfgemaakte goedje. Met
2: een brownie.
0: Een speculoos witte chocolade brownie.
2: Ja, ja.
0: En jij hebt net een taste-test gedaan, Wouter.
2: Klopt.
0: Geef eens een cijfer voor de bakkunsten.
2: Nou, kijk, bij een brownie, dan denk ik aan chocola.
0: Ja, oké. Okay. Dus de speculoos was voor jou al eerder...
2: Nou ja, ik vind speculoos, daar kun je me voor wakker maken. Dat vind ik prima.
0: Ja.
2: Maar ik bij een brownie denk ik nog steeds gewoon aan speculaas. Dus ik dacht aan een soort tompoes brownie met speculoos ertussen. Snap je wat ik bedoel?
0: Zo, ja, ja, ja, ja.
2: Maar het is eigenlijk gewoon een soort brownie. Of nee, een soort speculoos koek.
0: Ja, ja.
2: En met ergens zit de chocola in verstopt.
0: Het is smeuig van binnen.
2: Maar het is wel lekker.
0: Jij is lekker?
2: Ik vind het lekker, ja, serieus.
0: 1 uit 10?
2: Ja, toch wel een goede 8,5.
0: Oh, ja. Daar doen we het voor. Een 8,5 voor de brownie. Dus daar kan ik vaker mee aankomen?
2: Ja, maar niet zulke grote stukken. Want het is wel heftig.
0: Ik had gisteren ook zo... Ja, ik zat zo een beetje... Ja, mensen op de radio hebben er weinig aan.
2: Het is een behoorlijke tennisbal wat je nu
0: zoiets, ja.
2: Uitbeeldt.
0: Nou, de hele dag misselijk.
2: Dat vind ik niet gek.
0: Maar dus het ligt niet aan de smaak, het was gewoon een hoeveelheid.
2: Ja,
0: dat was het. Hey, door met de verzoekjes. Als je wat wil horen, laat het weten via de NPO. Luister, ik zie dat de Gappie Sappie wordt aangevraagd. Oh, dat is een lekkere plaat. Nou, kunnen we zeker even doen. Eerst even deze man, die we dus al heel vaak hebben gehoord vandaag. Ik kan er geen genoeg van krijgen. Het is Justin de Wild. Dit is Cheerio of Sterren.

0: kleuren. Wouter, heb jij gezien wat er in de app binnenkomt?
1: Ik heb een heel goed appje gezien.
0: Dat is lief, hè? Van Ad Aarts, die vraagt zich af wat je na je stage gaat doen. Want hij vindt je echt een ongelofelijke topper.
1: Ja, ik ben heel blij met dit appje, Ad. Dankjewel. Ik zit het ten eerste in mijn stageverslag. En ten tweede stuur ik het door naar mijn stagebegeleider. Tevens jouw baas, Perry.
0: Eat your heart out. Oh, en dat is Joost.
1: Ja, dat
0: ik ben wel, ik ben al bij Joost geweest.
1: Nee, dat
0: ik, dat ik jou echt... ik vind het echt leuk. Ja, gezellig ook. En goed.
1: Zo is het goed.
0: Maar, weet je, volgende week krijg je pas die veren, jongen.
1: Nee, dat is veel te veel.
0: Oké, nee, maar dat is de laatste keer volgende week. Van in je stagetijd dan.
1: Ja, officieel, hè?
0: Officieel.
1: Op papier is de laatste.
0: We gaan verzoekjes draaien. Ladder naar de hemel wordt aangebracht. Jeroen van Zelst ga ik zo meteen eventjes draaien, is geen probleem. En ik zie Michael binnenkomen met een leuke appje. Die zegt, Perry, is het niet tijd voor een sappie? Grappie, goed weekend! En ik zal ze de biertjes even voor je tappen. Nou, lekker doen, Michael. Witte Kruislaan 55 in Hilversum. Tot zo!

0: hem gehoord.
1: Wat zei je over deze plaat, Wouter?
2: Dat het een lekker nummer was.
1: Ja, is lekker, hè?
2: Ja.
1: Jeroen Verzelst en Ladder naar de Hemel werd volgens mij even uit mijn hoofd aangevraagd door Naomi.
2: Nee, het was Kenzie.
1: Of was dat Kenzie?
2: Ja, Kenzie
1: voor Ria.
2: Was bij Ria. En Ria is de oma.
1: Ja, en Celine is de moeder. En daar was Naomi weer.
2: We hebben heel de stamboom in beeld.
1: Jeetje, ja. Hey, maar wel leuk. Ik vind het altijd gezellig als ze erbij zijn. Dat moet ik je wel eerlijk zeggen. Nou, verzoekjes, dat doen wij tot aan 6 uur op deze gezellige radiozender SterrenNL. En er komt een appje binnen van Belinda. Die zegt, hoi Perry, zou jij het nieuwe gezellige liedje van Gerard Joling even willen draaien? Dat is even lekker het weekend ingaan. Groetjes. Ah, ze noemt zichzelf Vork.
2: Vork, ja.
1: Nou, en weet jij het verhaal erachter? Of
2: dat weet ik toevallig, want Belinda die appte vanmorgen ook.
1: Ja.
2: Want zij heeft volgens mij of een snackbar of een friet- en burgerkraam. En dat zal dan die naam hebben die we niet gaan doen, want dan wordt het reclame.
1: Oké, dat heeft iets te maken met Vork.
2: Nou, ik gok dat Vork de naam is.
1: Oh, dat de bedrijfsnaam is.
2: Ja, dus ik hoop
1: Cafetaria Vork.
2: Ik hoop dat ze bij de reclamecodecommissie ook een lang weekend hebben dat ze het niet horen.
1: Ah, ik stuur wel een tikkie.
2: Oké, is goed.
1: Ja, ik stuur wel, dat komt wel
2: in
1: goed.
2: In dat geval is het Cafetaria Vork.
1: Ja, precies. Bankrekening met de namen van P.A. Krams. Ah. Komt helemaal goed. Goed, Gerard Joling, niet voor één keer. Komt eraan, Belinda. Heel veel woorden voor eigenlijk te vertellen dat we dat voor je gaan draaien.
2: Sorry, ja.
1: Maar Jannes wordt trouwens ook aangevraagd. En dit vind ik een hele leuke. Michel Zonneveld is erbij. Die zegt, hey Perry, zou je een hit van Jannes willen draaien? Het maakt mij niet uit welke. Nou, ik vind dat dus heel erg lastig om dan een plaat van Jannes uit te zoeken. Dus ik dacht, zal ik dan gewoon eventjes de Jannes Hit Medley gaan draaien van ruim 5 minuten lang?
2: Vind ik een heel goed compromis.
1: Die Mitchell wordt wel op handen en voeten gedragen. Eerlijk is eerlijk. Mitchell, sit back and relax. Dit is voor jou de Jannes Hit Medley bij SterrenNL.

0: Vastgedraaid, Christophe Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. Zij hoort bij mij.
1: Perry's Weekend Party.
0: Bijna 6 uur nog lekker een uurtje door op de vrijdagavond. Terwijl jij misschien lekker thuis komt en het kokkerellen bent. Ja, de meeste mensen die nog vrijdagavond denk ik frietje bestellen. Of frietje halen.
2: Dat zou goed kunnen.
0: Lekker hoor. Of burgers bij Vork, verse friet en burgers.
2: Van Belinda.
0: Zoals ja. Belinda zegt. Ja, mooi wel. Ik zal je een tikkie sturen, Belinda. Komt helemaal goed. Komt in orde. Zometeen.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij de recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. Op meerdere plekken liepen deze week demonstraties uit op rellen en vernielingen. Jette noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De premier vroeg de hulpdiensten en het COA naar de ervaringen tijdens hun werk in de opvang. Hij zegt dat het kabinet zich hard blijft maken voor hun veiligheid en een gemeente steunt in hun aanpak van het geweld. In de haven van Rotterdam worden 23 cabines klaargemaakt om buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius op te vangen. Op dat schip brak het hantavirus uit. Het schip meert aan in Rotterdam en heeft alleen nog een deel van de bemanning en medewerkers van het RIVM aan boord. De Nederlanders gaan thuis 6 weken in quarantaine. De opvarenden die uit het buitenland komen kunnen de 6 weken doorbrengen in de Porta Cabins. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren is nog niet helemaal zeker, maar de GGD in Rotterdam houdt er wel rekening mee. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse luxemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis V. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee. Het lichaam van de Russische dissident Nina Litvinova is woensdag aangetroffen op straat in het centrum van Moskou. Russische staatsmedia meldde dat het ging om zelfdoding en dat de 80-jarige Litvinova een afscheidsbrief had achtergelaten. In een fragment daarvan op Facebook zegt Litvinova zich machteloos te voelen sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Het weer. Vanavond blijft het regen op veel plekken. Vannacht droger. Het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook weer buien en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Yes, dankjewel. Dan gaan we nog een keer naar de AWB. Dennis Mooij zit daar. Dennis, hoe is er nu het staartje van de avondspits?
4: Er staat nog zo'n 50 kilometer file verspreid over het land. Op de A29 vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam heb je nu veruit de meeste vertraging. Tussen Numansdorp en Barendrecht staat 7 kilometer. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging is een uur. Verkeer vanuit het westen van Brabant naar Rotterdam kiest het beste de route over de Moerdijkbrug en langs Dordrecht. Dat is onder andere over de A16. In het zuiden van Limburg viel op de A76 van Geleen naar Aken. Voor de Duitse grens doe je er 10 minuten langer over.
3: Oké, dankjewel Dennis. En heel graag tot de volgende keer en een goed weekend.
1: Perry Krams.
3: Yes, nog 1 uurtje. Lekker.

Daar krijg ik geen genoeg van. Heerlijk zeg. En Stef Enkel en René Carso nog op de radio. En liever te dik in de kist. Dan blijft toch zo'n plaatje, die moet je eigenlijk gewoon iedere vrijdag draaien. Vind je ook niet? Want als je thuis komt, of in de auto zit, of waar je ook bent, en je hoort dat liedje op de vrijdag op de radio, ja, dan zit je al automatisch in een soort van weekendstemming, hè, met liever te dik in de kist. Heerlijk. En dat gemaakt aan een zwembadrand in Turkije. Gingen ze zitten met z'n tweeën. En dan kwam bij een van de grootste hits kwam toen tot leven. En dat is tot op de dag van vandaag nog steeds een van de grootste feestklassiekers in ons land. En ja, noem het een klassieker. Ja, is het toch wel? Hoe lang is het nou al geleden? Ik denk 10 jaar geleden? 10, 12, 13 jaar geleden dat het liedje werd uitgebracht? Even snel op mijn hoofd. Ah, zo lang is het al geleden. Misschien stond je er niet bij stil, maar de tijd gaat harder dan je denkt. Goed, zo ook wat betreft dit programma nog een uurtje Perry's Weekend Party op de vrijdag. Wat leuk dat je luistert naar SterrenNL. Ik ga er nog een uur een groot feest van maken met lekkere muziek. Wat dacht je van André Hazes? Leef, komt eraan naar Jesse Prins. En hij heeft nog maar 1%.

Eens even allemaal gaan kijken op RTL 5 of op Videoland. Want er komt een real-life soap aan van André Hazes. Hij heeft natuurlijk best wel een bewogen leven. Bewogen carrière. Wat beweegt er allemaal niet bij de familie Hazes? In ieder geval heel boeiend leven. Laat ik het daar eventjes op houden. En hij heeft het allemaal laten filmen. Je kan het binnenkort allemaal zien dus op RTL 5 en op Videoland. Wat zijn leven allemaal bezighoudt en wat hij allemaal doet. Ook achter de schermen. Hoe het echt gaat met André. Hij neemt ons echt helemaal mee in zijn leven. En dat is dus binnenkort allemaal te zien. En ik denk dat dat best heel erg interessant kan gaan worden. Met ervoor nog Jesse Prins en 1% man waarvan de carrière nog maar net is begonnen, maar waarvan ik denk dat hij nog wel wat is kan gaan behalen in zijn prille carrière, deze Jesse Prins. Nou, wie ook nog wat te behalen heeft, dat is Damien van Os. Ook nog maar net helemaal los met een dikke hit, Diamanten Ring. Ga ik zo meteen draaien, maar ja, wat gaat het voor deze jongen betekenen? Als hij zo doorgaat, dan kan

Kan je dat een beetje inschatten als je een liedje aan het inzingen bent en je ziet de tekst staan, je hoort de melodie, je ziet en hoort echt een liedje geboren worden? In het geval van Damien van Os, die Diamanten Ring werd geboren, dat je dan van tevoren dan durft te dromen dat dit een hele grote hit gaat worden. Ik denk dat dit een hele... Ik ken hem nog niet goed genoeg, Damien van Os, maar ik denk dat het een vrij ingetogen jongen is die nooit zo echt naar zijn schoenen gaat lopen. En die juist heel erg overdonderd is door het grote succes. Maar dat is hem dan ook echt ontzettend gegund, hè? Damien van Os, grote hit voor hem. Diamanten Ringen voor Marlane. En weet jij wel. Diamanten... Marlane, wou ik zeggen. Daar wou ik even over doorgaan. Marlane uit het prachtige Ochten. Ja, langs de snelweg. Ga er eens een keertje heen. Dit is een mooi dorpje. Er zitten mooie dijken, je mooie wandelroutes afleggen. Ja, ik had er van tevoren nog nooit over gehoord, Ochten. En toen kreeg ik een keertje heen. Dat is mooi, mooi plekje. Zeker. Toen kwam ik later trouwens ook tegen. Ja, toevallig hoor. Zag ik er lopen. Was er net met de kliko buiten aan het zetten. Je luistert naar Sterren en ik heb eens even zin om een andere plaat. Ja, misschien word je een beetje boos op mij. Ik hoop het niet, maar hij heeft zoveel leuke liedjes gemaakt. Justin de Wild. Een keer wat anders dan Cheerio. Zal ik Cheerio dan morgen dan even gaan draaien of zondag? Beloofd. Ga ik zo meteen even draaien als ik aan de laatste zit. Ja, hij heeft zoveel andere liedjes nog gemaakt. Ik vind dat die ook een plekje verdienen op Sterren NL. Dus als ik aan de laatste zit, ga ik zo meteen even draaien. Eerst even meezingen met z'n allen. Dat doen we met Bloem. En even aan mijn moeder vragen. Nieuw op Sterren.

geplaatst op zijn Instagram hoe het voor hem een beetje begon. Dat vind ik dan leuk om te zien, hè? Ik bedoel, hij is nu echt uitgegroeid tot een ontzettend grote en welgewaardeerde artiest. Maar ja, alle artiesten die moeten ergens een keertje beginnen, hè? Ik bedoel, het is denk ik ook geen geheim voor jou. Of je hebt het nog nooit gehoord, maar dat Henk zijn carrière ook wel grotendeels is begonnen hier bij SterrenNL, tijdens de Sterren Academy. Maar voordat zover was, heeft hij heel veel geoefend op zijn eigen slaapkamer, thuis bij zijn ouders. En dat is dus ook gefilmd. En die filmpjes heeft hij allemaal goed bewaard. En die heeft die laatste, één van die filmpjes heeft hij dus geplaatst op zijn Instagram. Ga dat even kijken, dat is echt te gek. Ja, die stem is natuurlijk helemaal niks veranderd. Alleen er is natuurlijk wat techniek bijgekomen en dat merk je. Ga dat even kijken, dan weet je precies waar ik het over heb. Zullen we eens eventjes een lekkere feestplaat draaien? Heb ik zin in. De Zwaar Jongens, Stil aan de Overkant. Dan kan je eventjes lekker naar vrienden of familie waar je nu bent. Kan je lekker naar de andere kant wijzen. Als je bijvoorbeeld net een potje 30 seconds aan het spelen bent. Of een ander spelletje. Die zijn dan aan het verliezen. Dan zijn ze lekker stil. Kun je ze lekker een beetje gek maken met Stil aan de Overkant. Nou, zometeen ga ik die draaien. Eerst even Bluff en Gijke Arnaert. Dan heb ik het natuurlijk over deze knijter van een hit. Dit is Zoutelanden op de nummer 1 NPO Sterren NL.

Dus waar, jongens? En stil aan de overkant. Dat is ook echt zo'n voetbalplaatje. Zeker als grote rivalen tegenover elkaar staan. En de een wint van de ander. Nou, er zitten al die uitsupporters. Stil aan de overkant. Ja, er is ook wel een mooi sfeertje bij de voetbal. Ik bedoel, ik kan het prima hebben, hoor. Ik kan mijn verlies prima leiden. Nou ja.

wind van de ander. Nou, er zitten al die uitsupporters. Stil aan de overkant. Ja, er is ook wel een mooi sfeertje bij de voetballer. Ik bedoel, ik kan het prima hebben hoor. Ik kan mijn verlies prima leiden. Nou ja, terwijl ik dat zeg, moet ik denken aan een vreselijk seizoen.

Seizoen was niet om over naar huis te schrijven. Maar ja, we hebben Jordi Cruijff in huis. Die mag eens even flink aan het werk te komen de zomer om hele goede spelers aan te trekken. Want ik denk toch eens even dat er een flinke gum door de spelerslijst heen moet van Ajax. En dat er eens even wat talenten aan moeten worden toegevoegd. Want we hopen op volgend jaar nog een heel veel, een veel beter seizoen dan dit seizoen. Dat we in ieder geval met een prijs in de handen staan. Nou ja,

steeds still going strong, deze Henk. Ongelooflijk. Ik zag hem laatst heel veel voorbij komen op social media. Ja, het is, ja, hij wordt natuurlijk wel wat ouder. Maar die stem van Henk, die klinkt nog steeds als 30, 40 jaar geleden. Dat vind ik zo mooi. Het is Ster NL op de vrijdagavond. Het is weekend en dat vieren we zo meteen met de Belastingdienst. Na Danny Vroger. En morgen is niet beloofd.

0: Het leven, Barry's Weekend Party.
1: Nou, wat zeg ik dan? Proost op een fantastisch weekend. Maak er een mooi weekend van. Ja, ik hoop je morgen trouwens wel weer te spreken. En morgen om 12 uur dan zit ik weer in deze gezellige radiostudio in Hilversum om jou te vermaken. De zaterdagmiddag tussen 12 en 3 met de zaterdagse editie van Barry's Weekend Party. Nou, mij rest jou alleen nog een hele fijne vrijdagavond te wensen. Morgen zijn we er dus weer. En geniet zometeen van lekker veel goede, kwalitatieve Nederlandstalige muziek op Sterren NL Radio. Zometeen lekker non-stop muziek. En tot het nieuws, Marco Schuimaker. Dit is Deze Nacht. Tot morgen. Jij bent

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie was er bij de uitbraak van het Hanta-virus op een cruise op de Atlantische Oceaan waarschijnlijk geen sprake van een gevaarlijke mutatie van dat virus. Genetische analyses en vergelijkingen met eerdere monsters hebben tot nog toe geen aanwijzingen opgeleverd voor een gemakkelijke overdraagbaarheid of ernstige ziektegevallen bij deze uitbraak, aldus de WHO. In Amsterdam zijn twee jongens van 15 en 17 opgepakt voor de betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. Hij lag er waarschijnlijk al langer. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse modemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis V. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee, zegt moderedacteur Suzanne Schouwman.
3: Hij blijft dan ook de catwalk-connecties voor het modehuis ontwerpen. Het is alleen wel even afwachten of dit bevalt van beide kanten na zo'n overname. Omdat de koers waarschijnlijk toch wat commerciëler wordt met deze nieuwe eigenaren. We gaan zien hoe dat verder gaat.
2: Het exacte bedrag is dus onbekend, maar de geruchten houden het op zo'n 780 miljoen euro voor deze overname. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweerpolitie en het COA gesproken over het geweld bij recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. De premier noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. Het weer. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger en het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien, dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Hanta-virus dat uitbrak op cruiseschip Hondius was waarschijnlijk geen gevaarlijke mutatie. Uit genetische analyses en vergelijkingen met eerdere monsters zijn er volgens de Wereldgezondheidsorganisatie geen aanwijzingen dat het virus op de boot makkelijker overdraagbaar was dan de al bekende varianten. Door de uitbraak op de cruise raakten zeker 8 mensen besmet. 3 mensen zijn overleden, waaronder een Nederlands echtpaar. Volgens experts kunnen mensen elkaar alleen besmetten bij zeer nauw contact. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. De premier noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De zoektocht op Saba naar een vermiste Nederlandse wandelaar gaat nog altijd door. De man werd woensdag voor het laatst gezien toen hij ging wandelen aan de noordkant van het eiland. Correspondent Dick Draaier vertelt meer over hem.
3: Een ervaren Nederlandse wandelaar in de 50. Hij is ook lid van URSAR, van de organisatie die gespecialiseerd is in zoeken, reddingsorganisaties. En dat maakt de zaak eigenlijk wel extra opvallend. Want het is dus niet zomaar iemand zonder ervaring. Hij weet als geen ander hoe de berg eruit ziet.
2: Vandaag hebben teams op de grond wandelpaden, mogelijke routes en uitkijkpunten opnieuw gecontroleerd. De zoektocht naar de nieuwe James Bond is nu dan echt begonnen. In 2021 kwam de laatste Bondfilm uit met Daniel Craig in de hoofdrol. En sindsdien gaan er al namen rond wie hem moet opvolgen als Britse spion. Nu zijn de audities begonnen. Namen die nu worden genoemd zijn die van Louis Partridge, bekend van Enola Holmes, en Callum Turner, bekend van The Fantastic Beasts. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen droog weer bij een graad of 4. Morgen eerst op de meeste plaatsen droog, later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. In Stadskanaal in Groningen is een kind opgepakt voor de vernieling van een woning. Het gaat vermoedelijk om het huis van een van de twee vrouwen die worden verdacht van ernstige mishandeling van hun twee kinderen. Er werden ruiten ingegooid. Er hebben in de eerste 4 maanden van dit jaar een stuk minder mensen geprobeerd de grens van de Europese Unie over te steken, vergeleken met een jaar eerder. Dat zegt de Europese grenspolitiedienst Frontex. Het waren er ruim 28.000, 40% minder dan een jaar daarvoor. Mensen proberen het vaakst de EU binnen te komen via de Middellandse Zee. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft 5 postzakken vol brieven binnengekregen. Ook zijn er bloemen en cadeaus gestuurd. Het zijn reacties op oproepen om een kaart te sturen na het extremistische geweld van de afgelopen dinsdag in Loosdrecht. De gebeurtenissen leiden tot angst onder asielzoekers en verontwaardiging bij velen, zoals bij Stichting Vluchtelingenwerk.
3: Ik vind het heel zorgelijk dat vluchtelingen op deze manier tot veroorzaker van problemen worden gemaakt waar ze helemaal geen aandeel in hebben. Wat we nu het beste kunnen doen is om dat andere positieve geluid ook te laten horen. Dus samenleven.
2: Het COA zegt dat bewoners en medewerkers enorm geraakt zijn door de lieve berichten uit het hele land. De Amerikaanse acteur John Travolta heeft op het filmfestival van Cannes een eerder Palme d'Or gekregen voor zijn hele oeuvre. Travolta reageerde verrast.
4: Het is een prix compleet. Ik kan het niet geloven. Dit is het laatste wat ik expected.
2: Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Travolta is momenteel op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebut met Propeller One Way Night Coach. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen weer droog, bij een graad of 4. Morgen eerst weer op de meeste plaatsen droog, maar later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In een video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen.
3: Over de snelheid van dat besluit en de communicatie is al veel gezegd. U bent daardoor overvallen. En dat had anders gekund en anders gemoeten. En ik bied u daar namens het gemeentebestuur excuses voor aan.
2: Omwonenden kregen kort voor de komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwamen de afgelopen week tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van twee fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de twee fabrieken die kooks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de twee fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor veiligheid en beveiliging, waarmee ze direct komt te werken voor VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor zat ze 5 jaar in dezelfde rol in Irak. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïense president Zelensky. Er zouden volgens hem nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarusische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. De NAVO-landen die aan Belarus grenzen zijn Polen, Litouwen en Letland. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen weer droog, bij een temperatuur van ongeveer 4 graden. Morgen eerst op de meeste plaatsen droog, later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Sidi de Hekkers met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt het vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. Dat is ongeveer 1/5 van de bevolking. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In een video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen. Het had volgens hem anders gemoeten. Omwonenden kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam vervolgens veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwam het de afgelopen week ook tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de 2 fabrieken die kooks maken. Dat is een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. En de Amerikaanse acteur John Travolta is verrast met een ere Palm d'Or voor zijn oeuvre. Travolta reageerde verbaasd en zei dat deze prijs de Oscar te boven gaat. Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Travolta is momenteel op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebuut met Propeller One Way Night Watch. Het weer, nog enkele buien. Vannacht wordt het op veel plaatsen weer droog, bij 1 graad of 4. Morgen start op de meeste plaatsen ook nog droog, maar in de middag vallen er weer enkele buien. Het wordt daarbij niet warmer dan 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt-het-vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden de 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In de video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders gemoeten. Omwonenden kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwam het de afgelopen week ook tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De Europese grenspolitie Frontex zegt dat het aantal illegalen dat de grens overstak de eerste 4 maanden van dit jaar sterk is gedaald. Het waren er ruim 28.000, dat is 40% minder dan vorig jaar. De migratieroutes over de Middellandse Zee naar Griekenland en Italië werden nog altijd het meest gebruikt, maar dus wel een stuk minder dan 1 jaar geleden. Het aantal migranten dat via de Spaanse Canarische eilanden kwam daalde nog sterker. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden volgens hem nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarussische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.

te naar het droomgat. Rustig maar.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die verdacht wordt achter een reeks aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa te zitten. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslag op een synagoge in Rotterdam, de Joodse school in Amsterdam en poging tot brandstichting bij een gebouw van Christenen voor Israël in Nijkerk. De 32-jarige Irakees zou lid zijn van een pro-Iraanse militie. Hij is door de FBI opgepakt en inmiddels uitgeleverd aan de VS, waar hij wordt berecht. Het fragiele staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen... hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Oud-minister Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, waarmee ze direct komt te werken onder VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor had ze 5 jaar diezelfde rol in Irak. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen, en dat had volgens hem anders gemoeten. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam en poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt het vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het